You are. Ujala Radio Headlines. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: जन्नत की।
1: यू आर
2: दिस इज द तुजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
3: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. Een nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Tu jaane hai toch?
2: Tu jaane hai toch?

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. Een nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen een samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. De rechtspopulistische partij Alternatieve voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: AR.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt viel op de A7 vanuit Den Oever naar Zaanstad. Tussen Wognum en Avenhoorn. 5 kilometer, 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 vanuit Den Oever naar Zaanstad. Tussen Wognum en Avenhoorn. 5 kilometer, 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: this is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
10: De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen, maar houdt die optie nu nog even open. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en zondag waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. De Amerikaanse strijdkrachten vielen 3 Iraanse olietankers aan, waarna Iran claimde een onbemand Amerikaans voertuig te hebben geraakt. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg en kwam in een weiland terecht. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld op te halen voor het onderzoek. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
11: Ujala Radio. देशभर में सुनाई देता है DAB+ तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देशभर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया
11: उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खातिर और हां तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hain.
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het al drukker te worden onderweg. Een paar files vallen al op, vooral omdat ze zo vroeg al zo lang zijn. Zo heb je een uur extra op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer, komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook de A7, Den Oever-Zaanstad, valt op. Dik een half uur tussen Abbekerk en Avenhoorn. 7 kilometer, komt door bergingswerk. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. En tenslotte nog drukt op de A15 naar Gorkum vanuit Nijmegen, tussen Ochten en Tiel. 5 kilometer en 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are.
0: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
1: Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen.
0: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Jana Radio gaat helemaal los. Los. You are. You are. You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
0: You are, you are, you are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Raad, Akenaam. Zaterdag 19 september. Meervaart Theater mee. Ja, per toe. Mooiste buitje taakse. Hersoense kega. Jobjes concert. Hoe nu wel een aapje gaat er. Arie aapje charme. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin kisa.

0: Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Toe op Nidekleed op meervaart.nl. Doe je al die keuken, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Alternatieven voor Duitsland verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist net een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en gisteren waren dat er 6. Het 10-daagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld in te zamelen. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. We naderen de 350 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Die files met enorm veel vertraging, die zijn gelukkig wel teruggelopen. De langste file is nu 20 minuten lang. Je staat op de A2 bij Eindhoven. Ben je onderweg vanuit Maastricht, hou dan rekening met file tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. 4 kilometer, omdat er 2 rijstroken dicht zijn, komt door een ongeluk. En ook een ongeluk bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk een file van 20 minuten over 6 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, soms is loslaten de enige manier om te bewijzen dat je lief hebt. Ja, ook al betekent dat je niet krijgt wat je wilt. Ja, een heerlijke gana om dit uurtje mee te beginnen. De stem van Mr. Black. In deze heerlijke Durpan Mix Gana. Ujala Radio Hesonualo, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van elk moment met je favoriete radio aan. Ja, die volumeknop die mag een beetje omhoog. De reclamebreak is voorbij. Dus het is tijd om even je gedachten op nul te zetten. Even lekker te ontspannen. Of eventjes, zoals we dat straks gaan doen, de feestsfeer in huis te halen.

तुम्हें भूलाना में मुझे जमाना लगे. या प्रachtig mooi gana zit ook een mix vol emotie. Ja, en ook de prachtige mooie stem van Arijit Singh op de achtergrond. Ja, was dus afkomstig uit de film Metro Indino uit het jaar 2025. En uit de film Runway 34 is dit ook wederom de stem van Arijit Singh, maar dit keer samen met Jesleen Royal. Organica naam he Mitrare.

सोचे है क्यों तन्हा है तेरे भी तो खुदा है मीतरा रे prachtig mooie Ghana. Ja, vol rust, emotie. Prachtig mooi samengebracht door Arijit Singh. Komt dus uit de film Runway 34 uit het jaar 2022 met onder andere Ajay Devgan in de hoofdrol. Ja, oorspronkelijk heette deze film Mayday, maar later werd het veranderd naar 34. Want Ajay Devgan zei dat die oude titel een beetje verkeerd begrepen zou kunnen worden. En later verklaarde hij ook dat hij de film niet zou hebben gemaakt zonder Amitabh Bachchan in de hoofdrol, althans in de cast. En Amitabh Bachchan die speelde een cruciale rol volgens Ajay Devgan. En als hij niet had ingestemd met deze rol, ja, dan had hij geen alternatief geweten als Amitabh Bachchan nee had gezegd. Ja, komt dus uit de film Runway 34 uit het jaar 2022. En deze film... die is geïnspireerd door een waar gebeurd incident. Namelijk een vlucht van Jet Airways van Doha naar Kochi. En daarbij was er een brandstofissue. En uit de cast en ook vanuit de crew kwam er veel kritiek van de Federation of Indian Pilots. Die zei dat de film de pilotenpraktijk onrealistisch uitte. Het was onrealistisch afgebeeld. En dat het verhaal slechts een inspiratie was. En niet een exacte weergave. Ja, dan heb ik het dus over de film Runway 34 uit het jaar 2022 met Ajay Devgan. En onder andere ook Amitabh Bachchan in deze film. Ja, zo krijg je wat te weten. Zo hoor je de heerlijke Jairam weetjes hier aan Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio. Ja, handig om te weten en handig om met alle luisteraars te delen.

weer mee hokken, mijn lang netje Java. Ja, de prachtige mooie stem van Noor Chahal. Ja, een heerlijke Punjabi pop Ghana. Een single song release Ghana. Ja, een heerlijke Ghana. Dat je doet beseffen, dans, lief en verlies jezelf even. Want in liefde word je malang. Ja, Ghana kan naam hem malang. Een heerlijke Punjabi, Hindi Ghana. Een heerlijke single song, release Ghana. Ja, werd uitgebracht in het jaar 2024. Werd uitgebracht als een single. En nog steeds kunnen we daarvan heerlijk genieten. Hier aan Dunia Kamachur, Hindustani Hit Radio. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana. Arisbar KK Kiawaas mee. Ja, KK, een prachtige mooie stem. En deze Ghana heet Pyar Ke Pal. En dit is zijn debuut Ghana geweest. Want met deze Ghana veroverde hij ineens de hele wereld. En werd hij ineens wereldwijd beroemd. En ja, daarna heeft hij nog vele successen geboekt. Ja, helaas niet meer onder ons. Maar zijn stem, die zullen we nooit vergeten. Ja, Ghanese naam heet Pyar Ke Pal. Een Ghana om eventjes geconcentreerd naar te luisteren.

Ja, een prachtige mooie Ghana. Een van mijn favoriete nummers van KK Pjaar Kipol. Ja, deze Ghana kijkt terug op herinneringen. Hij kijkt terug op momenten die zijn geweest, misschien voorbij zijn, maar daarom niet minder waardevol zijn. Ja, hamrehe janarehekel. Kaljaat ainge jippel. Ja, of we er morgen zijn of niet. Ja, deze momenten die zullen herinnerd worden. Ja, en zo doet deze Ghana ons denken aan de prachtige mooie stem van KK. Formeel had hij geen muzikale opleiding genoten. Ja, hij gaf in interviews aan dat hij nooit jarenlang klassieke zang heeft gestudeerd. Hij leerde muziek vooral door te luisteren en na te boosten. Ja, en voordat hij echt doorbrak in Bollywood heeft hij in ongeveer 3500 reclame jingles gezongen in zo'n 11 talen. Ja, en zijn echte naam, ja, we kennen hem als KK, maar zijn echte naam dat is Krishna Kumar Kunet. Ja, geboren in augustus 23 augustus 1968 in New Delhi. Ja, verder, hij had een sterke band met Kerala en hij werd gekarakteriseerd als een media verlegen. Hij zei zelfs dat veel fans hem niet meteen herkenden op concerten, omdat hij liever niet te veel in de media stond. En ja, deze Ghana die je net hoorde was toch wel zijn doorbraak nummer in het jaar 1999. Ja, helaas, op 31 mei 2022 overleed KK onverwacht na een live optreden in Kolkata. Ja, zijn muziek is tot op heden geliefd. En met zijn muziek zullen we hem altijd blijven herinneren en zullen we hem nooit vergeten. Ja, dat was dus de stem van KK. Ja, leuk om hem zo een beetje beter te leren kennen. En zo een beetje het achtergrondverhaal van KK te weten. Ja, dat is de kracht van Ujala Radio tegelijkertijd. Het maakt je wijzer, het maakt je slimmer. Je komt zoveel meer te weten met die leuke Jairam weetjes hier aan Dunia Kamishur en Hindustani Hit Radio.

Ja, een heerlijke Ghana. Een heerlijke soundtrack uit de film War 2 met de prachtige mooie stem van Jubin en Notial on the vocals. Ja, Ghana kan namraha jite jite. Koi musibet ho? To he na yara jite jite hamko jina a jayega. Ghana met een heerlijke positieve ondertoon. Ghana die je heel veel energie meegeeft met wat je ook gaat doen vandaag. Ja, en Ghana die je altijd heel wat energie meegeeft. Een flinke dosis energie. Dat zijn toch wel de Punjabi flavors. Ja, heerlijke Punjabi flavors. Gurjas en Emmy Virk on

Ja, de heerlijkste hits en de heerlijkste Punjabi single tracks. Je hoort ze hier zo bij Ujjala. Dunya Kamajoon, Hindustani Hit Radio, de beste hits en de beste Ghana. Door heel Nederland via DAB+. En via internet wereldwijd, waar je ook gaat. Ja, genoeg mensen die op vakantie gaan en dan hun Bluetooth streamen met hun eSIM. En dan Ujjala Radio via hun huurauto of op hun hotelkamer streamen. Ja, het kan allemaal met de techniek van tegenwoordig. Niks is meer achterhaald. Het is allemaal van deze tijd.

Ja, Ghanaka naam heel Love Ya. En het label achter deze Ghana zeg je misschien niet zoveel. Dat is Sarigama. En dat is een van de oudste en meest gerespecteerde muzieklabels in India. Je hoort de stem van Diljit Dosanjh in deze Ghana Love Ya. En deze Ghana werd destijds uitgebracht op zijn verjaardag. Namelijk op 6 januari 2024. Ja, daarmee was hij jarig en gaf hij dit als cadeau voor zijn fans. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana. En natuurlijk ook die behind-the-scene weetjes, die leuke Jairam weetjes. Je hoort ze hier, Andunia Kamajur, Hindustani Hit Radio, Arbobi Amit Jairam Kesat. Ja, hier vanuit de studio hier in Den Haag zorg ik voor de beste entertainment op dit moment. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, of je nou op het werk bent, in huis bent, in de keuken bent, aan het stofzuigen, aan het dweilen. Het maakt niet uit wat je aan het doen bent. Je radio staat in ieder geval aan en jouw dag, die kan in ieder geval niet meer stuk.

बन वारी के पीछे वाली पतली गली में है तुम्हारी साजन की. Ja, het is een voorbeeld van hoe Bollywood zich openstelt voor regiostijlen door een artiest als Keshari Lal Yadav in zo'n grote filmtrek te betrekken. Ja, komt dus uit de film Sunny Sanskari Ke Tulsi Kumari. Met onder andere in de hoofdrol. Ja, niemand minder dan Varun Dhawan samen met Janhvi Kapoor in deze film. Ja, filmkanaam heet dus Sunny Sanskari Ke Tulsi Kumari. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana, ik hoef het je niet te zeggen. Je weet waar je dat kan vinden. Je kan het hier vinden. Andunia Kamishur, Hindustani Hit Radio.

Ja, een heerlijke Bollywood smash. Ghana part 2. De stem van Sandeep Soudin samen met Sujal. En ook Neelam en Satyam on the vocals. Een heerlijke gezamenlijke vibe. Ja, deze Ghana laat toch wel zien hoe Bollywood muziek invloed heeft op de Surinaams-Nederlandse muziekwereld. Een mix van culturen, een mix van stijlen en een mix van talen. Ja, wanneer de Bollywood beats de dansvloer vinden en elke stap een echo is van gezamenlijke energie. Ja, dan begint het start zijn toch wel hier op Ujala. Ja toch, laten we beginnen met Yo Yo Honey Singh in deze Chill Gun.

Ja, Gunnaker naam heet Chill Gum. En je voelt de flitsen van luxe. Je voelt de flitsen van dans en van show. Vooral ook als je de clip ziet met Malaika Arora in de clip. En natuurlijk ook die heerlijke stem van Yo-Yo Honey Singh. Ja, het is een echte Bhojpuri hit. Met de heerlijke Bollywood samen gefuseerd met Bhojpuri invloeden. En ook die moderne hip-hop en rap elementen met de komst van Yo-Yo Honey Singh in deze Ghana. Ja, dat was dus de stem van Yo-Yo Honey Singh samen met Ragini Vishwakarma. Ja, en dit is Diljit Dosanjh. Ja, van zijn album Aura, organische naam heet...

Jan Verberg, niets woon in het ritme. En het is jouw moment, jouw koffer. Ja, de prachtig mooie stem van Diljit Dosanjh. Ja, past perfect in deze moderne playlist van dit uurtje. Ja, was dus de stem van Diljit Dosanjh uit de album Aura uit het jaar 2025. Ja, werd dus uitgebracht op 15 oktober 2025. Een heerlijke Punjabi flavor. Aur barte hai ye program dhamaka gana ke saath. इस बार फिल्म दे दे प्यार दे देल 2 और गाने का नाम है झूम शराबी।

0: Hoi.
1: Ja, hier danst de vrijheid mee. Kanaka naam heet Jhoom Sharabi. Ja, laat de glazen klinken en de voeten die volgen vervolgens de beat. Filmke naam heet Dede Piarde, deel 2, komt uit het jaar 2025. Onder andere in deze film Ajay Dilgan samen met Rakul Preet Singh en prachtig mooi gezongen door Yo-Yo Honey Singh in samenwerking met Atar Hayat voor de aanvullende vocals in deze heerlijke Ghana. Ja, is ook afkomstig uit het jaar 2025, uitgebracht in de maand oktober. En zo genieten we van de heerlijkste hits en de beste Ghana. Antonia Kamachur, Hindustani Hit Radio. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zet Ujala lekker luid en neem Ujala met je mee.

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Arganivali Hongi, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje Dozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling... De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. De rechtspopulistische AfD verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist nog wel een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een paar files die opvallen, maar het ziet ernaar uit dat het drukste moment van de ochtendspits achter ons ligt. Op de A1 richting Amsterdam nog file tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 5 kilometer, 15 minuten, komt er een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verder de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Nooddorp stond een kapotte auto, een pechgeval. Ook daar is de weg weer vrij. Nog een file van 15 minuten vanaf Zevenhuizen. Die kan nu dus langzaam maar zeker gaan oplossen. Dan tenslotte nog de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16hoven en Bergsenhoek. 3 kilometer en een kwartier extra. Er is een ongeluk gebeurd en daar is slechts één rijstrook geopend. De vertraging kan daar nog wel eens iets gaan oplopen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files zijn snel aan het oplossen. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Maar in het land is er nog maar één file van 10 minuten of langer. Staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen 16hoven en Bergsehoek. 2 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De rechtspopulistische AfD verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist nog wel een absolute meerderheid. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen ALS.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: 24/7. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are wherever you are.

0: Bel Betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Groenen, die Linken en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en die Linken spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan de voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino-zeehond gevonden. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens Zeehondencentrum Pieterburen hebben albino-dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor licht. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit. Dan is het bewolkt en is er kans op regen. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
1: Ojala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ojala Radio, always shining. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ojala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aap ze Baatkeringen. 020-363-0808. Ojala Radio Key. WhatsApp nummer hè.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. In Zuid-Holland gaat het mis op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar. volg dan de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020-363-0808.
7: Dil ko chhu jane wale gaane, sirf Ujala Radio par.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond gevonden.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: किस का इंतजार? उजालास द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड ज्यादातर 19 सितंबर, और ये भी मेरफार थिएटर में आ रहे हैं आपके शहर में शेखर कुमार में हद से के साथ आयान मुखर्जी बॉय के दर्दीन और निजाम वागी डिजाइन मिशकाल बखलाइडिंग इस हंड फन मुंबई बीट ज्यादातर 19 सितंबर सनीचर की रात है तो रात के 7 बजे इनलोग और प्रोग्राम रात को 12 बजे खत्म होने वाला है कॉपी टिकट्स ऑप्टाइट या मेरफार.nl
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan de voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond gevonden. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens Zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor licht. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit. Dan is het bewolkt en is er kans op regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet?

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Toe Janito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala. U gaat nu luisteren naar een herhaling van de analyse van het nieuws uit Suriname.

0: Hopelijk heb ik nu wel een goede verbinding met jou, Robbie. Robbie, hoor je mij?
1: Is prima.
0: Oké, we gaan opnieuw beginnen hoor, voor de mensen thuis. Positief nieuws komt je daar eigenlijk weer?
1: Ja, die vraag had ik niet gehoord, maar ik begreep dat je vroeg naar positief nieuws.
0: Ja, maar zijn naam keer baden mee omloopt, wat jij zegt, maar er is zoveel nieuws. Meestal is nieuws eigenlijk een beetje per definitie nietswa altijd krabrehega. Maar laten we beginnen met positief nieuws uit Suriname.
1: Ja, maar het is ook goed dat je dit zegt. Het is meestal beeldvorming, omdat Surinamers, dus laten we zeggen social media, heel veel negatief roddelnieuws, et cetera, aanwezig. En wij genereren dat ook. Maar er is altijd positief nieuws te melden in Suriname, maar de kranten zitten vol met criminaliteitscijfers of verkeersongelukken of drugs, et cetera. En natuurlijk is het ook waar, maar dat verkoopt op de een of andere manier. Maar positief nieuws, eerste van de 5 politieposten in veiligheidszone Paramaribo geopend. We weten dat de criminaliteit de afgelopen periode weer aan het stijgen was. Altijd behandeld Karila, we hebben Chori, we hebben Kuch Eise. Maar Suriname krijgt de eerste 5 hulp- en controleposten in het centrum van Paramaribo in samenwerking met bedrijfsleveren op particuliere terreinen. En deze worden opgezet en onderhouden. En een van ze is op parkeerplaats van Ramada Hotel en Casino, iedereen weet dat, daar tegenover Torarica. En ze zoeken nog steeds naar dus geschikte gronden om ervoor te zorgen. Dus budget is vrijgemaakt. Minister Manorek heeft gezegd, we gaan die veiligheidszone inderdaad niet alleen aankondigen, maar we gaan ervoor zorgen dat Dietse Hariame, dus Sommersdijkstraat, Waterkant, Centrale Markt, dat daar die 5 hulp- en controleposten komen. En Ramada Hotel heeft daarbij toegezegd. En belangrijk is ook om aan te geven bij Lloyd dat Ramada Hotel officieel eigenlijk ook een Turks hotel is. Om mensen ook een gevoel te geven alsof de Suriname niet werkt met andere landen. Nee, het heeft te maken met 50 jaar betrekkingen tussen Suriname en Turkije. En het bedrijfsleven nogmaals ondersteunt deze initiatieven van de particuliere sector. En in het kader van dus die veiligheidswerkzaamheden hebben ze dus daar een politiepost. Ik wil de mensen erop wijzen, dit is geen tjoekoe-model. Je moet niet zeggen van ja, Hotel Barisma IC of iets is er aan de hand. Nee, het is op de parkeerplaats van Ramada. En Paramaribo Centrum heeft bijna geen plekken meer waar je een tweede politiepas zou kunnen zetten. Maar de andere is daar tegenover Torarica bij On The Run. Dus 1 Anton Drachtenweg, 1 die foto. Maar in het kader van het algemeen beleid, wat hebben de mensen hier in Nederland eraan? Beste mensen, als jullie naar Suriname gaan en jullie gaan daar verblijven en jullie hebben dus de hulp van de politie nodig en je wil controleposten ook bezoeken of zien, dan moet je in acht nemen dat Paramaribo Centrum een veiligheidszone heeft met als locatie dus Palmentuin, Belastingdienstgebouw, Waterkant, Centrale Markt. En dat is toch wel even positief te noemen, hoe klein het is. Ja. Want veiligheid boven alles.
0: Ja, natuurlijk. 53 posten zeg je?
1: Nee, ik zei 5 posten in het centrum. En totaal weet ik het niet, maar 5 in het Paramaribo centrum. Dat we zeggen Bietse Hariame, waar het uitgangsleven van Suriname is. Met muziek, met alles erop en eraan.
0: Oké. Maar hoor ik je goed? Heb ik het goed begrepen? Particulieren of bedrijven die betalen voor die post of zo? Want zijn naamje bij zei, hij kan je al posten collega in.
1: Wat ik daarnet zei van Hotel Ramada heeft zijn grond ter beschikking gesteld. Dus op een gitwapen parkeerplaats Deesma, dan kan je daar komen om die dingen te doen. Ja, de regering heeft geen geld, dus daarom moet je gaan werken met het bedrijfsleven. En die particuliere sector wordt gevraagd om reikende hand te geven aan de overheid, zodat je samen kan optrekken. Het KPS, Korps Politie Suriname, je hebt bolle KLPD, het Suriname zeggen ze KPS. Daar zijn er tientallen politiebureaus en kleinere hulpposten verspreid over diverse districten en uitgestrekte binnenland. Totaal aantal agenten is 2600, maar er is een structureel personeelstekort. Maar nogmaals, de overheid werkt samen met het politiebureau om ervoor te zorgen dat de politieposten eenmaal 24 uur bemand zijn. Dat is los van eigenlijk de privé- en particuliere beveiligingsdingen, zoals je eigen beveiligingsagenten hebt, zoals je hier in Nederland hebt met op theaters of casino, et cetera. Dus het is een samenwerking, bedrijfsleven en de overheid.
0: Ja, nou ja, president Simons, Jenny Simons, is gisteren 73 jaar geworden. Barca vieren, kan je zeggen? Barca mijn feest vieren, kan je zeggen? Kan je feest voor haar? Of is ze niet gevierd? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, inderdaad. Laat ons inderdaad president Simons feliciteren met haar 73ste verjaardag. Ik wilde bijna zeggen 37, maar 43ste verjaardag. Ze heeft niet een groot feest gehouden. Wel is ze naar verschillende plekken gegaan om de felicitaties als zodanig in ontvangst te nemen. Maar in de media wordt gezegd van ja, het is een bijzondere mijlpaal. En ze heeft inderdaad een langdurig politieke loopbaan. En ze is dus op dit moment en de president van de Republiek Suriname. Maar mensen hebben dus promo gemaakt, waarbij dus bijvoorbeeld er een streetparty is gehouden op vrijdag 4 september, waar ze aanwezig was. Mensen hebben dus haar uitgenodigd om verschillende activiteiten bij te wonen. Het nieuws, wat ze precies heeft gedaan op kabinet-president, behalve dan misschien een gebak en al dat soort kleine dingen die er zijn. Maar men heeft het sober gehouden en eigenlijk past het ook om sober te houden. Want het klopt, ja, Suriname heeft geen geld op dit moment. De ambtenaren hebben onlangs een loonsverhoging gekregen van 15% en met jugu-jugu en met spanning. Want eigenlijk is er dus niet een overeenkomst. En als je geen geld hebt om ambtenaren te betalen of om uit te geven en die koers is een beetje onder druk, dan is het niet geweldig dat je dus in klein verband met de streetparty. En ik denk dat er misschien vandaag ook nog activiteiten zijn, maar in de media is men sober erover geweest.
0: Nou ja, je zegt net iets over die 15% loonsverhoging. De regering heeft besloten de salarissen van landsdienaren met 15% te verhogen, terwijl er geen akkoord is met de vakbeweging. Tegelijkertijd blijft de koopkracht onder druk staan. Is deze 15% werkelijk koopkrachtverbetering of bestaat het risico dat hogere overheidsuitgaven uiteindelijk weer leiden tot inflatie en stijgende koers? Dus Archie Mahangaholjaga.
1: Goeie vraag. Ik hou van die economische vraagstukken. Je weet dus op mijn vakgebied. Je hebt het goed gezegd. Ja. 15% loonsverhoging en direct ging gasbomprijs omhoog.
0: Gasbomke? 15% dame Tjarlige, gasbomke.
1: Direct met niet 15%, maar met 25%. 15% loonsverhoging bij wijze van spreken. En winkels hebben direct hun prijzen aangepast van goederen, dus die nodig zijn om deze maand te kopen. Schoolmateriaal bijvoorbeeld of schooluniform. 15% loonsverhoging bij wijze van spreken. En taxiwezen heeft direct ook de prijzen verhoogd met een paar tiens gulden, SRD, et cetera. Maar het is wel een goede zaak dat er iets is gegeven. Laat ons dat voorop stellen. Liever iets dan niets. Want als je niets hebt, dan staat het altijd onder druk. Maar het is een goede zaak dat besloten is om vanaf deze maand een salarisverhoging toe te kennen. Vooral, Lloyd, het gaat ook om de koopkracht van gepensioneerden en personen die alleen afhankelijk zijn van een AOV. Hier noemen we AOW, daar noemen we AOV. En dat is heel weinig, volgens mij iets van 2000 SRD. Dus je moet ervoor zorgen dat alles wat met 15% loonsverhoging te maken heeft, dat het binnenkomt. Maar ik zou niet zeggen 15% loonsverhoging, Lloyd. Ik zou zeggen 15% compensatie. 15% nominale koopkracht gegeven aan landsdienaren, zodat ze hun achterstanden een beetje kunnen inlopen. Want het andere nieuws in Suriname is dat er enorm stroomverbruik is. Mensen kopen heel veel airco's. Dus die 15% die je krijgt aan loonsverhoging moet je straks gaan betalen aan EBS, Energiebedrijven Suriname, voor je hoge stroomtarieven. Dat streekt elkaar een beetje weg en dat helpt niet. Maar onderhandelingen met de vakbewegingen zijn nog steeds gaande. Dat zeg je goed, er is nog geen overeenkomst. En zodra een akkoord is bereikt, dan moet die regering echt gaan analyseren wat is de financiële impact van deze verhoging, maandelijks, maar vooral jaarlijks, om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk netto iets is. Maar nogmaals, 15% bruto is meegenomen. De regering heeft weinig middelen op haar begrotingsposten. Ze proberen inderdaad de BTW binnen te krijgen. Belastingen bedoel ik, ze proberen loonbelasting binnen te krijgen. Maar alles is gekoppeld aan je basisloon. De doorrekening vindt plaats van de regering. We hebben extra uitgaven, $2 miljoen ook aan SLM. uit naam van welke gefinancierd worden, uit leningen of begrotingen, noem maar op. Dus die concrete begrotingsposten, van waar komt het, van, het geld vandaan, het moet worden uitgelegd. Dus ook aan de luisteraars vandaag zeg ik ook van, de cruciale vraag is ook voor de mensen, dat wij dus aan de politiek in Suriname vragen, dat zeg ik ook als commentator, te amoni de.
0: Ja, en dat is een hele goede vraag. Want waar komt het geld vandaan? Suriname kan nog steeds met forse financiële verplichtingen, terwijl de regering tegelijkertijd salarissen verhoogt, subsidie verstrekt en staatsbedrijven ondersteunt. Hoe houdbaar is het huidige financiële beleid? En waar moet de regering volgens jou als eerste bezuinigen of hervormen om niet opnieuw in een schuldenspiraal terecht te komen? John Kable, vorige regering, moeite, pina, kerkje, Bartoren. Ja, kahoy.
1: Goeie vraag. Kijk, schuld bij regering Santokki was ongeveer 60%, 65%, maar hij was onder, zeg maar, minimum. Hè? Als je een situatie wil hebben dat je schuld beheersbaar is ten opzichte van lening, dan moet het in de categorie zitten 60%. Dat is internationaal maatstaf. Maar wat er nu gebeurt, het is boven de 100% gegaan. En het is erg, en ik wil die mensen ook erop wijzen, als je voor NDP gaat kiezen, dan ga je horen, minister Wijnerman heeft gezegd, let op Lloyd, schrik niet wat ik zeg. Minister Wijnerman van Financiën heeft gezegd, en ik hoop dat de luisteraars dat ook goed kunnen analyseren, bolle, leningen is geen schuld.
0: Arre?
1: Nog een keer, ja precies. Leningen is niet schuld.
0: Leningen zijn schulden, maar dat hoor ik voor het eerst, Robbie.
1: Dat heeft de minister gezegd, je mag googlen, ik verzin het niet. Je weet, ik ben goed gedocumenteerd, de mensen mogen die uitspraken gaan teruglezen, volgen. Ze heeft het proberen te onderbouwen, maar leningen is, ja, altijd een schuld. Want als je leent, moet je terugbetalen.
0: Ja, uiteraard moet je altijd terugbetalen.
1: En, maar hoe ze consequeren, ze lenen een bedrag, dan gaan ze weer lenen. Dan die, bij die nieuwe leenheer vragen ze om de eerste leensom te betalen. Dus je hebt hier een gat. Dan gaan ze weer ergens een bult zoeken. Dan maken ze weer een gat dicht. En vervolgens blijven zo die staatsschuld omhoog, omhoog. Dat noemen we ongezond en financieel wanbeheer. Is ongezond financieel stelsel. Is wanbeheer. Het is niet goed. Het is niet correct. Zo leren we niet op de scholen. Dus je hebt goed gezegd. Het wachten is op olie en gas, Lloyd. Het wachten is op, laten we zeggen, dat de extra inkomsten binnen zullen komen als gevolg van Total Energy, als gevolg van andere partijen in de wereld die olie en gas kunnen geven. En laat me de diaspora mensen direct erop wijzen, hoor. Straks gaat men zeggen van, hey, Maka gaat zeggen olie en gas. U als luisteraar, beste mensen van UR, u als volger, als je gaat zeggen, deal his Suriname, hang in Suriname, dan heeft hij ook recht erop om mee te doen in Suriname. U kunt ook een bijdrage leveren door een aandeel te kopen of een waardepapier te kopen of door een ticket van KLM te kopen om naar Suriname te gaan. En we hadden bij eerste vraagstuk. Dus men wacht op toerisme, men wacht op kopen van vliegtickets, men wacht op dat die hotels vol zijn, men wacht ook erop dat inderdaad bijvoorbeeld dat de mensen van olie en gas, Indiërs, Filipijnen, mensen uit Dubai naar Suriname komen en ze komen naar Suriname. Want hotelwezen neemt toe. Je ziet veel meer toerisme. Misschien niet in de maand september, omdat het een Suriname vakantie is en hier scholen zijn begonnen. Maar het wachten is op, laten we noemen, local content. En local content betekent lokale mogelijkheden. En lokale mogelijkheden, zoals ik het ook vaker zondag zeg, betekent dat u, als u in Suriname komt, of dat u dus families heeft, dat u in staat bent met die euro veel meer dingen te gaan doen. Een voorbeeld, laatste punt. Er is Café Amsterdam opgericht en opgezet aan de Ringweg. Die kant, voor de mensen die weten waar de IMS Mall is, International Mall of Suriname, daar is Café Amsterdam gekomen. En ik ga proberen om periodiek op de hoogte te stellen over de ontwikkelingen in Nederland en Suriname, zeker op financieel gebied. Maar u als Nederlander, u als diaspora, u als hier luisteraar, u kunt een huis kopen, u kunt iets in Suriname doen, u kunt die business daar opzetten, u kunt samenwerken met een counterpart en u kunt, zoals wij het doen, ook gewoon over Suriname uitzenden en de mensen in Suriname luisteraar waarvoor ook dank aan de mensen.
0: Ja, Sunwalo Afzondering Program, deel heeft namelijk de standpunt, of nee, de stand van Suriname. Ik ben in gesprek met Robbie Makka, die ons altijd informeert over de stand van Suriname. Zijn naam is KHK Nahoega. En nou ja, het was een mooi bruggetje, Robbie, want je bent heel erg optimistisch om de mensen hier in Nederland, waar ook ter wil, John Sanam, Disket Mihega, Bollehega van Soen, Ja Sanam, Me, Orkushker, Kushkin, en zorg ook ervoor dat je daar bent. Een mooi bruggetje naar olie, gas, de voorbereiding op 2028. Er wordt veel gesproken over de enorme kansen die offshore olie Suriname vanaf 2028 kan bieden. Tegelijkertijd biedt de waarschuwing dat het land bestuurlijk, economisch en qua human capital, dus John Jantawa Hega, John Klokkaamkerseke Hega, nog onvoldoende voorbereid zijn. Wat moet Suriname nu in 2026, daar leven we nu, regelen om te voorkomen dat de olieinkomsten straks vooral leiden tot hogere prijzen, ongelijkheid en verspilling in plaats van duurzaam welvaart? Kakeritjanje.
1: Beleid maken, Lloyd. Heel beleid maken. Werken, uitvoeren. Wat je vandaag zegt, moet je morgen doen. En overmorgen daadwerkelijk evalueren en terugkoppelen naar de gemeenschap. Wat ik heb gedaan. Ik ga even aangeven. Je hebt het vraagstuk over human capital.
0: Ja.
1: En ze zeggen ook dus, dat is menselijk kapitaal. Wat moet je doen? Dus opleiden, trainingen geven. Maar Lloyd, je weet, we hebben universiteit in Suriname, Anton de Kom. Die moet samenwerken met de VU, bijvoorbeeld de UvA, Universiteit van Amsterdam. Die moet samenwerken met Erasmus. Die moet samenwerken met TU Delft. Wat moet je ook nog doen? Je moet de technische studies, NATEN bijvoorbeeld, of AMTO, Algemene Middelbaar Technisch School, moet je ready maken voor oil and gas. Laat me mensen statistieken geven zoals je nergens hoort op andere stations of wat dan ook. You are exclusiviteit. Levensverwachting in Suriname, 73,3 jaar. Jongerenwerkloosheid 26,2%. Volwassen werkloosheid valt mee, 4,9%. Onderwijsafronding, dienstverlening 19,2%. Dat zijn cijfers van Wereldbank. Dus wat zeggen ze? Wil je dus ervoor zorgen dat die volwassen werkloosheid, die 5%, 4,9% minder wordt, dan moet je gaan investeren in onderwijs. Investeren in primair, secundair onderwijs. Tussen bolle, dan ga je macro-economische groei krijgen. Laat ons gaan naar olie en gas, want daar ging het erom.
0: Ja.
1: Van wat gebeurt er? Speciaal training op het gebied van expertbeheer. Je weet hier in Holland, neem Amstelveen bijvoorbeeld, of neem Veldhoven in Eindhoven, die kant, heb je een bastion aan Indiërs.
0: Ja.
1: En mensen uit India die hier komen, die werken voor Chorus, die werken voor verschillende maatschappijen, die werken voor verschillende gebieden op het gebied van IT-automatisering. Ik weet dat er ook een persoon luistert die echt interesse heeft van hoe ga je mensen uit India brengen naar Holland en vanuit Holland naar Suriname om een business op te richten. Moet lukken. De Inter-American Development Bank bij Lloyd en de andere arbeidsmarktstatistieken geven aan dat er dus een belangrijke markt ook voor Indiërs is in Suriname. Laat me de mensen vertellen, die grootschalige olie- en gasproductie gaat komen. 2028 start hooi. Dus we hebben nog 4 maanden te gaan en een jaar. Charmhina en een jaar, dat is 2028. De mensen moeten dit onthouden, want ik ga het blijven zeggen. Gramorgo project. Gramorgo is niet als groot morgen. Als je zegt, maar wel een goede morgen. Gramorgo, Surinaams woord. Groot project voor Suriname. Samen met Total Energy en APA. Betekent productievolume gaat in 2028 naar circa 200.000 tot 220.000 vaten olie per dag. Betekent er komt een productieplatform. En let er wel op. Al de mensen die ook vandaag luisteren, mensen dus die kinderen hebben, stageplekken zoeken en onderwijs en kansen zoeken. Let op het Nederlands bedrijf SBM Offshore. SBM is een bedrijf op het gebied van olie en gas, een drijvende productie- en opslagtanker. Die gaat in Suriname, een Nederlands bedrijf, in Suriname werken en ervoor zorgen dat dus dat productieplatform ontwikkeld gaat worden. Staatsolie, waar 60% van de mensen buitenlands paspoort hebben, ook van Holland, die mensen die veel reizen, die verwachten bijvoorbeeld dat er tussen de 15 tot 25 miljard dollar aan inkomsten voor het land gegenereerd kan worden. Let op, we hebben nu 1 miljard ongeveer US dollar. En in 22 jaar tijd, dus 2026 tot 2025, gaat Suriname ervoor zorgen dat als bij goed beleid en goed onderwijskansen er ruim 10 tot 15 miljard extra binnen gaat komen. Genoeg kansen, genoeg uitdagingen, grote economische kansen in de bouw, in vastgoed, vergelijkbaar met vroegere ontwikkelingen in Guyana. Wel moeten we nogmaals, you are waarschuwd, laat me de mensen waarschuwen. Ik ga een mooi verhaal vertellen over Suriname, dat ga ik altijd doen, maar zorg wel ervoor dat je goed beleid analyseert. Dat je niet zomaar je geld gaat investeren in gekke dingen, waardoor je gaat zeggen, oh meneer Maka, ik zeg bolata, Robbie, ik zeg bolata, Robbie, or Lloyd, 6 september, ik zeg bolata. Nee, je moet op je hoede zijn, je moet op je kievieven zijn, want Suriname heeft nog niet een officiële geplande spaarfonds. Maar nogmaals, BNR Radio hier in Nederland, NOS, NTO, al die mensen hebben gezegd, Suriname rekent zich rijk naar nieuwe olie- en gasfonds. En dat betekent van, het is mogelijk om in Suriname te investeren. Alleen moet je je best doen om naar lezingen te gaan, om goede stukken te lezen, goede analyses te maken. En vooral te lezen wat die verschillende blokken inhouden. Blok 52, 53, 54. En vooral elke zondag luisteren naar UR. Dan heeft hij ook kansen. Dan is het ook mooi naar Suriname, Guyana om Trinidad te gaan.
0: Zeker luisteren naar Dielhessenami, standpunt, stand van Suriname. Ik zeg elke keer standpunt, maar stand van Suriname. Heel verhaal over olie en gas. Ik hoop dat de regering daar, die daar nu zit, dat ze hun werk doen en dat ze voorbereid zijn natuurlijk van wat er komen gaat. Want hier naar de Heerpaisaiga, en ik hoop dat de mensen daar ook de kansen krijgen die daar zelf in Suriname wonen natuurlijk. Naki kan hier doen ze dit look Aiga, maar de mensen daar moeten natuurlijk ook kansen krijgen. En natuurlijk, het land moet toch vooruit, hè, Robbie?
1: Jazeker, maar porkje die betaalde. Ook voor die mensen die bami verkopen. Voor roti verkopen. Waarom? Taxiwezen. Hij zei, ze had je met je leert, dan ga je 1 tuk-tuk zien. Later ga je 10 tuk-tuk zien. Ja, vroeger had je, ik weet niet of je het weet nog, Lloyd, maar weet je nog waar Krasnapolski was? Steenbakkerijstraat, Hola en Kersten.
0: Yeah.
1: Kersten. Ga nu kijken waar Krasnapolski is. Is Radisson Hotel geworden.
0: Ja.
1: Yeah. Ja, Kersten niet waar, ha? Waar je niet waar, is hij maar koffiebox. Niet dat, let op, geen koffieshop, koffiebox. Koffiebox is, we gaan pissen met chai, koffie en noem maar op, beetje met broodjes. Het is wel duur, bij wijze van spreken, maar men heeft het niet onderhouden. Maar Steenbakkerijstraat en Domineestraat en waar Allegria was en waar McDonald's was, noem maar op, heel erg Makoland en dat soort plekken, dat zal hopelijk vrijkomen. Maar dat betekent dat die man die in Suriname is achtergebleven of daar woont, niet achter moet raken. En daarom zeg ik, beste mensen, neem mijn advies. Echt waar. Maar als hij 4 kinderen heeft, ik ook heb er geen naad in. Als hij 2 kinderen heeft, stuur eentje naar Amto. Als hij 1 kind heeft en hij twijfelt wat hij moet studeren, laat hij wiskunde, natuurkunde, scheikunde studeren. Of econometrie mag ook. Maar ook heb er geen universiteit. Ook er deel nalegi, parike, of menig nakker, hij geeft niet, hij kan ondernemer worden, hij of zij. Oelerkwakke, ik een mooi stageplekje, hij kan. Je kan je eigen bedrijf opzetten door een ethos te openen, of een kruidvat te openen, of een Starbucks te gaan openen, weet ik veel wat. En alles wat je daar hebt, bij Lloyd, is tot nu toe succesvol gebleven of gebleken. Maar je moet wel geduld hebben. Je hebt Pizza Hut, je hebt Circle Group. Kijk, Blokker heeft het niet gered. Maar Blokker heeft het in Nederland ook niet gered.
0: Nee.
1: Al die Blokkerwinkels die worden afgebouwd. Die zijn kleiner geworden, noem maar op. Dus Blokker heeft het in Suriname ook niet gered. Maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat bijvoorbeeld een koffiebox wel draait, maar Suriname met 40 graden, 35 graden, is geen koffieland, is Davidland. Is naar Jerkepani-land, toch? Dus ook er met klapbaar. Dat je dus ook moet rekening houden, dat Suriname is een land en ontwikkeling anders. En laat me de mensen ook vertellen van, je zegt uit Warba, het Warkebate, en we gaan praten over Tsunami, dan moet hij proberen om haar het werken als het even kan, garme, ja, een uur naar UR te luisteren minimaal en Tsunami tot je te gaan nemen. Want 100,000 लोग जो सूरीनाम में रहे हैं, जो सनातन धर्म है या आर्य समाज है या मुस्लिम गमीनस्काप है, जो हिंदी बतिया है, जो हिंदुस्तानी बोले हैं, जो सरनामी बोले हैं, उस भी जा है मंदिर, उस भी जा है क्वाटा मारक, उस भी जा है लामदा मैं सफर टेला फोड़ फोड़ के भी बता दे इन फन मेस गफ्राग्ड groente soorten in Suriname dat ook gekookt wordt, los van goosmachri en noem maar op, is bijvoorbeeld ditawiri. Men kookt het heel graag in Suriname. En als het graag gekookt wordt, elke Nederlander houdt van ditawiri of moksalesi ditawiri of whatever. Dus die dingen zijn allemaal gevraagd. Dat betekent dat de mensen die in Suriname zijn achtergebleven en een stuk grond hebben, moeten gaan planten. Dus mensen, je moet niet denken alleen olie en gas, je moet denken aan agrarische sector, kuch banaye, kuch boye, jahi lauki rahe, jahi sem rahe, jahi makoya rahe, jahi bitawiri rahe, en zorg ervoor dat er een gezond maaltijd niet alleen voor jezelf is, maar voor die medemens. En voor die medemens moet je ervoor zorgen dat je dus een maaltijd gezond koopt, want die is in staat om een hogere bedrag te betalen. En dan moet je ervoor zorgen dat die business gaat lopen. Bailoid, iemand appt me nu van, maar vraag aan Bailoid of hij wel van Bitawiri houdt.
0: Nou, net aan Mati Bolle, Robby, toen net Bitawiri genaamd hadden, maar ik hou van Bitawiri, vooral met droge vis of wat dan ook. Ga mijn man krijgen, ik heb direct Bitawiri, kindje bijna, ik ga je, want het is wel lekker terkari, toch? Bitawiri, kind aan mij, Bitawiri. Hè?
1: Ik dam. Ja, kijk, ik krijg tranen bijna in mijn ogen als ik hoor dat iemand in hier. Ik hou ervan. Maar even een quizvraag, want de mensen vinden het leuk. Noem 3 groenten voor me met woordje wiri erin. Laat maar zien of je het weet. Bitawiri wiri. En nog 2.
0: Taiwiri. Hè? Of is het
1: nog een derde.
0: Derde, daar kom ik niet op, Robby. Ham na bolse kilo.
1: Goma wiri.
0: Mensen kunnen ook nu tijdens deze uitzending, het is een live uitzending, je mag ook je vragen stellen via Ujala's WhatsApp op 020-363-0808. Als Robby niet te veel praat, dan zal ik die vragen ook stellen. Die jij dan stelt via WhatsApp op 020-363-0808. En hopelijk kan Robby dat beantwoorden. Robby, ik heb goed naar je geluisterd. En ik hoop dat mensen ook geluisterd hebben. Ik zie Samaila Jane. Dus John Admilon Njahe. Nja zeg maar waar jij. Je zegt van, als je daar gaat, je opent daar wat, een winkel. En je wilt wat investeren. Dan moet je een lange adem hebben. En na toesotjeke, ik doe je maar eens mee. Nadja, heb haakje klingmassen. Dus je moet wel volhouden, zeg je.
1: Ja, natuurlijk. Omdat als je precies, het is hetzelfde als je ook naar India gaat of naar Maleisië gaat of naar Thailand gaat, dan moet je ook volhouden. Het is een ander land, het is niet te vergelijken met Nederland waar je een hoge BBP hebt. Ik wil ook luisteraars vragen beantwoorden en dingen aangeven. Iemand vraagt aan mij heel concreet, ben je een Surinamer of een Surinamer met een Nederlands paspoort? Ja, laat me dit direct beantwoorden. Kijk, we hebben daarnet over die 3 wiri's gehad. Bitawiri, Gomawiri, Tayawiri. In Nederland, ja, of je die Bitawiri met warme vis gaat maken, of je die Bitawiri gaat maken in Moksalesi, het maakt niet uit. Het gaat om die vitamine. Dit programma moet zijn voor vitamine. Vitamine niet alleen naar eten, maar ook qua geest. Dus beste Epper, ik ben niet een Surinamer of een Surinamer met een Nederlands paspoort. Ik ben Nederlander met een Surinaams hart, met een Surinaam roots. Soms zeg ik diaspora, 3 landen. Want mijn voorouders komen uit India. Maar je mag ook diaspora zeggen. Maar als je zegt nationaliteit, dan ben je Nederlander. Hoor je me nog?
0: Ja,
1: en als ik zeg van ik ben Surinamer, dan lijkt het alsof ik een Surinaams paspoort heb. Maar nee, daar zijn we niet zo ver. Maar nogmaals, het is niet te vergelijken. Maar Bailoid, ik weet dat je ook van voetbal houdt en dat je ook actief voetballer bent. Ik weet het. Maar Henk Fraser is bijvoorbeeld de trainer van Suriname, Nacho in dit geval. En dat is ook een Nederlander met Surinaams achtergrond. Maar hij woont daar en noem maar op. Dus beste Epper, laat ons niet kijken naar de verschillen. Bij een Surinamer of Nederlands hart of Nederlands paspoort. Laat ons kijken naar die overeenkomsten. Als Brada Lloyd heeft vandaag gezegd, wiri, bita wiri, en bita is bitter. Dat betekent gezond. Dan kijken we naar die gezonde ontwikkeling. En daarmee heb ik ook die vraag beantwoord. Suriname niet te vergelijken met Nederland, maar wel warm, wel warme mensen, lekker eten, mooi klimaat, goede familiesfeer, mooi naar Jerkepani. En als je dus je hengel neemt en je gaat hengelen op Saramaka,

0: waar ik nu eigenlijk naartoe wil, is over de milieugezondheid en Saramacca rivier. De vervuiling en vissterfte in de Saramacca rivier wordt steeds ernstiger besproken. Er zijn zorgen over onder andere kwik, cyanide en andere zwaarmetalen en over de gevolgen voor de gemeenschap. Want hier gemeenschap, ohi Saramacca rivier Kepania gebruiker hega. Ik maak me toch daar zorgen over het milieu, hè, in Suriname en de gezondheid. De vele gemeenschappen die maken gebruik van die rivier, die zijn daarvan afhankelijk. Moeten we dit inmiddels niet behandelen als een nationale gezondheids- en milieuramp in Suriname? En wie moet uiteindelijk aansprakelijk worden gehouden voor de schade? Want Suliki, juist als Suriname staatsbedrijf, ik zie ook een Saramacca rivier met beleggen.
1: Ja, inderdaad. Dat bedrijf heet Grasalco. Grasalco is al opgeroepen om verantwoordelijkheid te dragen. Grasalco wordt aansprakelijk gesteld. Dat heeft president Simon zelf gezegd. Maar inderdaad, ook hier in de Volkskrant stond het verhaal van wat er op Saramacca is gebeurd. En het gaat om testen welke is uitgevoerd. Het is een simpel ding. Je hebt massale vissterfte, Saramacca rivier in Suriname, veroorzaakt door chemische vervuiling. En dat komt door cyanide. Dat is een product dat gebruikt wordt tijdens de goudwinning en de bovenlopen van de verschillende rivieren die daar zijn. Dus, brother Lloyd, groot gelijk heb je. Het is chemische vervuiling, het is goudwinning, het is Grasalco en er is rapportage en er is persconferentie gehouden en verschillende opinieartikelen, et cetera. Dus een vorm van nationale ramp is misschien zwaar te noemen, maar het heeft gezondheidsrisico's voor omwonenden en de maatregelen van de Surinaamse overheid moeten dus groter plaatsvinden. Dus vooral van die mensen die daar in de buurt wonen en die aan visvangst doen, voorzichtig ermee, volg het nieuws sowieso en ga niet zomaar vis kopen die kan. Zoek het even uit richting Kommerwijnen of andere plekken, maar ik vooral, laat me dit ervan zeggen, ik kan vis eten, maar ik ga nooit richting dat soort plekken waar goud gewonnen wordt om vis te gaan kopen, want je weet het maar nooit wat erin zit. Dat is alvast één. Maar er zijn ook parlementaire vragen hierover gesteld, waaronder het geachte lid Mahinder Joggi heeft vragen daarover gesteld, kritische vragen ook in het parlement. En ze zeggen van ja, we moeten een aantal maatregelen treffen. Dus het is wel een nationaal alarmsignaal. Er zitten ook nog zware metalen erin. Het volledige riviersysteem is eigenlijk aangetast. De oorzaak is bekend. En de regering is bereid om haar verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dus laat ons ook een oproep doen voor de mensen van Saramacca en omgeving en mensen die hier familie zijn. Je moet noodmaatregelen gaan treffen. Je moet je gemeenschappen informeren. Je moet ervoor zorgen dat er oplossingen komen. Bijvoorbeeld als het gaat om waar ga je precies je vis vangen. Maar ook welke buurten je niet moet aandoen. Of als je kinderen of familieleden in die goudsector zitten, dat je tijdelijk liever geen vis moet eten. Het is niet erg als je een week of 2, 3, 4 geen vis gaat eten. Want ze zeggen ook in ingezonde stukken van een van de belangrijkste rivieren van Suriname is vergiftigd geraakt. En ook voor inheemse en tribale gemeenschappen, dus mensen in het binnenland, is vis niet zomaar een voedsel. Het is belangrijk voor hun, noem maar op, om een aantal dingen te gaan doen. De economische cijfers die zijn er nog niet, Brother Lloyd, en vergeet de sociale, culturele en ecologische werkelijkheid niet. Maar ik wil even teruggaan ook naar het vraagstuk van gaat planten. Als je ook gaat planten, en noem maar op, en je gaat dus daarbij ook aan visserij doen, vis vangen, precies, let er ook op van op welke manier je water gebruikt van die rivieren, van die kanalen en of dat goed is voor de gezondheid van de mens. Nogmaals, de interne ketens en de externe ketens zijn ontzettend belangrijk. En laat ons hopen dat de regering een goede visie heeft op die vergiftigde visie in Suriname en dat we gaan werken aan herstel ervan.
0: Nou ja, dan hebben we het gehad over die Saramacca rivier. We hebben het ook over die vijf controleposten ook gehad in Paramaribo, Robbie. Ik baat hoor, ik heb een naam, dit is mijn heer verkeersdoden. Eind augustus stonden tellen al op ongeveer 70.000 verkeersdoden, waarvan circa 80% mannen. En de regering wil het aantal verkeersdoden en zwaargewonden richting 2030 halveren. Waarom lukt het Suriname al jarenlang niet om het aantal verkeersdoden structureel terug te dringen? Ligt het vooral aan rijgedrag, alcohol, ja, drugs, snelheid,

0: ik. Ja, of zijn die wegen niet goed of onvoldoende handhaving?
1: Nou, je hebt de haast allemaal bijna genoemd. Het is een combinatie zo, van.
0: Heb voorbereid, Kerkeli. Ik ga
1: heel goed, heel goed. Dat is de bedoeling.
0: Afvuren, want ik ben wel geïnteresseerd. Want heer Jan Hega, Johnny Subjulman, Jan is een naam deze keer.
1: Nee, zeker. Maar waar het erom gaat is van dat de mensen dus verschillende onderwerpen, maar ook met cijfers willen horen. En je zei het ook goed van ja, het neemt toe. En totaal bij elkaar 70 slachtoffers tot eind augustus. Dus vanmorgen is er al eentje gebeurd. Hè? Volgens mij Steenbakkerijstraat of daar in de buurt. In elk geval in Paramaribo. Maar het is meer dan vorig jaar geweest. Inderdaad, 80% ervan is man. Juli was het nog 49 doden. Dus in één maand tijd bijna 31. Dus juli, medio juli, sorry, 49. Half juli en augustus ruim 25 tot 30 extra erbij. En dat is heel erg.
0: Ja, maar dat begin is heel, augustus. Maar in een maand tijd zoveel. Waar kan het dan liggen dan?
1: Nou, ze hebben een paar dingen onderzocht. Rijgedrag op allereerst. De mij rijdt trangen. Ze riezen ontzettend veel. Ze rijden veel te hard. Jongeren zonder helm. Of twee mensen op een bromfiets. De man rijdt, de vrouw daarachter. En ze verlenen geen voorrang. Dus als je al die oorzaken bij elkaar gaat zetten van noem maar op. Dan kom je tot slechte handhaving. Slechte wegen. Weinig drempels. Dus op tijd afremmen. Geen voorrang verlenen. Kwaliteit van vooral bromfietsen, scooters is niet wat het wezen moet. Wel het teleter dat remoa kan je. Snap je? Dus dat soort dingen. Dus het is niet, die bromfiets is niet gekeurd. En allerlei dingen. Dus je gaat die dingen gaan onderzoeken. Dus die oorzaken van die ongelukken of maatregelen, die zijn dus nu extra onder het voetlicht geplaatst. En daardoor krijgt EHBO, Academisch Ziekenhuis, dat ook druk. Want die mensen moeten ook nog op intensive care willen gaan liggen. Je moet daar gaan liggen, et cetera. Maar ze missen een centraal databestand. En ik moet zeggen, UR heeft de afgelopen weken dit onderwerp ook behandeld. En men luistert ook in Suriname, althans het commentaar. En men is bezig met een centraal databestand en een openbare ambulancedienst om dat dus voor elkaar te krijgen. Suriname wil aantal verkeersdoden en ernstige gewonden, die moeten wij ook niet zeggen. Niet alleen verkeersdoden zeg je, maar je hebt ook ernstige gewonden tegen 2030, maar met liefst 50% terugdringen. Maar je moet een centraal databestand hebben. En zoals ik daarnet zei over olie en gas, moet je ook beleid gaan maken. Je moet met cijfers werken. Je moet minister Manorat misschien, maar ook ministerie van of Korps Politie Suriname en al de mensen, moet je veel meer info geven en data geven. Zodat ze. Dus een oproep aan die mensen om extra te handhaven, te letten op de kwaliteit van je bromfiets, niet te hard rijden met de auto's, letten op die drempels, letten op die verkeersregels, dan gaat het stukken beter worden. Maar Suriname mensen soms zeggen, niemand wil leven, niemand wil. Als je ziet hoe hard men rijdt, et cetera, en soms bochten maakt en noem maar op, dan zeg je van, je zoekt dit is reden. Dus laat ons hopen dat wat vanmorgen gelezen is en we. Dat het een de laatste is geweest.
0: Ja, toen ja, zijn naam toen had je de auto. Je laat je rijden, toch?
1: Ik rijd wel de auto, alleen op de zondagen en soms zaterdag. Maar meestal laat ik me rijden, dat klopt, ja.
0: Ja, nou, Robbie, laten we even gaan wat vragen van luisteraars. Dan direct behandel ik erin. Misschien dat je daarop kunt reageren of niet reageren. De heer Romeo Serbjitsin zegt, vraag aan Robbie Makka. Lening is geen schuld, is de reinste domheid van Weyerman. Vraag is, wat is volgens haar dan de lening als het geen schuld is? Maar ja, volgens mij heb je daar antwoord op gegeven, toch?
1: Klopt, lening is altijd een schuld, dus dat is gewoon dom. Je moet het nooit zeggen. Ik denk dat het een slip op de tong was van Weinerman, met nadruk op Wijn misschien.
0: Ja, Tony Isri uit Almere. Goedemiddag, Lloyd, Robbie. Hoe is het met de discriminatie? Want er wordt veel over coulis gesproken. Wagera. Hoe zit het daar in Suriname? Hoe praten die mensen daar? De mensen die in de politiek zitten en dergelijke.
1: Is een voedingsbodem, is een straattaal, is emotie, is social media. We kennen die dingen. Ze hebben dat racisme woord ook gebruikt tegen oud-president Santokki om hem af te zetten. VAP, Hindoestaanse partijen, allerlei dingen, flauwekul. Niks is ervan waar. De VAP is een prima partij, de mensen werken ook samen. NDP is ook niet al zodanig traditioneel een racistische partij. Je hebt ook Parmisser daar, et cetera. Maar een stukje van de gemeenschap die gebruikt dat om scheidslijnen te maken in Koeli en al dat soort dingen. Niets van aan. Die Chinees, die Creoolse man, die Afro-Surinaamse man, de Japanese, de mulat, de iedereen die leven vrede, liefde in Suriname. Laten we zeggen dus dat het allemaal meevalt. Dus het is allemaal eigenlijk klinklare nonsens. En ja, af en toe heb je het wel, dan moet je erop ingaan, maar stel niet veel voor.
0: Nou, de volgende vraag van de heer Deo Srimisier. Waarom is Bronto nog in het parlement en hij is in staat van beschuldiging gesteld? Oppositie heeft DNA verlaten toen Bronto ging praten. Ja, ik ken het hele verhaal van Bronto niet, maar kun je daarop iets over vertellen?
1: Ja, het is die kwestie van in staat van beschuldigingstelling van de regering. Dus heeft samen met het Openbaar Ministerie onderzoek gelast van welke minister.
0: Maar zit hij nog in het parlement?
1: Ja, hij zit in het parlement. En eigenlijk als je zou zeggen van, hij zou de eer aan zichzelf moeten houden en zeggen van, gaandeweg het onderzoek, dan ga ik weg. Maar dan doen ze niet, ze wachten tot het eind en hij wil strijden. Maar het heeft te maken met, zodra de rechterlijke macht tot een vonnis gaat komen, dan kan het zijn van dat het zijn dagen al geteld zijn. Maar het is een wettelijke regeling in staat van beschuldigingstelling, conform staatsrecht, administratief recht, bestuursrecht. En dat wil zeggen dat het onderzocht wordt.
0: Oké, dus Jablik onderzoek Tjalleja, mag je daar blijven dus. Begrijp ik je goed?
1: Ja. Zolang je bent onschuldig totdat schuld bewezen is. Dus is een wettelijke grondslag, is een adagium in het recht. Dus zolang dat niet is, dan gaat hij blijven. Nou ja,
0: mensen, je kunt je vragen blijven sturen naar onze WhatsApp op 020-363-0808. Robbie, je hebt nog even tijd, toch? Want dan, ik ga met heel vragen heen. En ik denk dat mensen wel geïnteresseerd zijn van zijn naamkeer Halaat Kersen Hega. Dilhe Sanami, stand van Suriname. Ik had een vraag over de Surinamerschapwet. De Nationale Assemblee heeft het reces onderbroken voor de behandeling van de wijziging van de wet op het Surinamerschap en ingezetenschap. Waarom is juist deze wetwijziging politiek zo belangrijk? Wie heeft er concreet voordeel bij en zit er ook risico's aan voor de verhouding tussen Surinamers in Suriname en de grote Surinaamse diaspora in Nederland of waar dan ook?
1: Nee, er zit geen risico's eraan. Heel goede vraag. Ik ben blij met dit. Dit is precies diaspora. Zoals een Marokkaan dubbele paspoort heeft en een Turk eigenlijk ook, zowel voor Turkije en hier, moet Suriname eigenlijk gaan kijken naar van hoe ze Surinamerschap kunnen gaan regelen. We doen het al bij die topsporters. Je weet het, Lloyd, je hebt gezien Nacho, alle voetballers bijna die gevoetbald hebben, een paar na waren vanuit Nederland, België en andere landen, Tsjechië zelf, betekent dat je voor dat werk, die functie, die job, een tweede paspoort erbij gaat krijgen. Dus het is een goede en juridische veilige oplossing, die Surinamerschap, om dit uit te breiden. Surinaamse afkomst kent geen rangen en standen. Men moet niet zeggen Surinamer, bij wijze van spreken. Suriname, let er wel op, naam. Het woordje naam komt voor in Suriname, Surinaamse. Naam zit erin. Laat me de mensen ook zeggen, mooie statistiek. In Paramaribo, mensen gaan uitzoeken. Het woordje Paramaribo heeft zowel pa en ma erin. Geen enkel stad van de wereld heeft pa en ma erin. Dus het is mooi Surinaamse afkomst. Niet van beroep, opleiding, inkomen, maar gewoon topsporter als ingenieur. Andere positie, verpleegkundige, leraar, vakman. Allemaal moeten in principe de ruimte krijgen om een beleid te maken, om een nationaliteitsrecht tot je te gaan nemen, zodat je dus in beide landen kan wonen. Dus als je Nederlands paspoort hebt, hoop ik dat je van Suriname niet verliest. Als je van Surinaams paspoort hebt en je hebt die Nederlandse, dan hoop ik dat je die Nederlands niet verliest. Dus die Surinaamse diaspora, die bestaat uit mensen van Surinaamse afkomst die buiten Suriname wonen, ongeacht in huidige nationaliteit of woonland. En ik zie dat Pawiro Regio bijvoorbeeld van NPS goed ermee bezig is. Laat me politici ook erbij oproepen om ervoor te zorgen om een moderne wet te maken van Surinamerschap, om ervoor te zorgen dat diaspora het uitgangspunt wordt en blijft en dat je van Suriname afstemt en dat je de duidelijke wettelijke voorwaarden hebt waardoor je voordeel kan hebben in beide landen. En laat ons beginnen met die topsporter en laat ons dat vooral uitbreiden naar een bhaiya en een bhai en een zus die van Surinaamse afkomst is, waardoor hij zijn Nederlands paspoort niet gaat verliezen. Het heeft geen risico. Als het risico heeft, dan gaat men sterk aan twijfelen. Dan gaat Suriname die brain drain krijgen. Dan krijg je geen brain gain. Je krijgt geen brain circulation en dan ga je een situatie krijgen dat heel veel leerkrachten en politiemensen weggaan.
0: Ja, dat zal wel heel zonde zijn. Vooral nu het hopelijk met Suriname goed zal gaan vanwege de olie en gas. Ik baat Hamaila maar, Robbie. Want Hamaila Hardum, zij is haar naam. Eigenlijk wil ik elke maand naar Suriname gaan. Maar dan vanwege die ticketprijzen, dan denk je van ja, Suriname, ik ga niet zo duur betalen om naar Suriname te gaan. En vooral niet met SLM. SLM annuleerde deze week opnieuw een vlucht na technische problemen. Tegelijkertijd ontvang de maatschappij volgens eerdere berichtgeving ongeveer 2 miljoen dollar, US dollar, hè, US dollar per maand van de overheid. Terwijl het gebrek aan actuele jaarverslagen kritiek oproept. Want jaarverslagen gaan die ontbreken dus kennelijk. Hoe lang kan de Surinaamse belastingbetaler verliesgevende staatsbedrijven, dus de EBS, SLM, blijven financieren zonder volledige financiële transparantie? Want dat is wel belangrijk, hè? Transparantie is belangrijk. En wanneer moet de politiek durven zeggen van hervormen of privatiseren of stoppen? Want ja, hoe lang hou je dit vol als overheid?
1: Ja, kijk, dat is het vraagstuk van dat SLM een soort verlengstuk is geworden van de politiek waarbij veel politici gebruik ervan maken. Kijk, vorig president probeerde dat te privatiseren of op te lossen door ratio in te zetten, om mensen dus te laten betrekken, om die schulden te doen afnemen. Maar het is nog niet helemaal opgelost, maar deze regering begon ook 2 miljoen US dollar te stoppen en ze doen het ook nog. Lloyd, je kan altijd naar Suriname gaan. Als je mazzel hebt in maart en in oktober en je gaat vroeg boeken, KLM-ticket, dan ga je hem onder de 1000 euro vinden. Tussen 850 tot 1047 voor een retour. En bij SLM kan je ook dat vinden, maar ietsje goedkoper, 848. En je hebt groot gelijk. Van SLM heeft maar één maatschappij en KLM heeft meerdere. Dus als er vertraging is, heb je risico. Maar ik ga je zeggen, ik ben afgelopen, gewoon willekeurig, 20 jaar, ruim meer dan 50 keer geweest. Meestal met KLM, de twee laatste keren met SLM, prima service, niets mee. Ja, je blijft een uurtje langer soms op luchthaven hier, Schiphol. Je blijft een uurtje langer wachten op SLM, op Sanderij, niks mis mee. Want je krijgt van alles, noem maar. Die service is misschien een beetje anders. Het is niet een topservice zoals je misschien naar Creta gaat, of zoals je naar Japan gaat, of zoals je naar andere landen gaat. Maar het valt mee. Ik roep de mensen op om gewoon naar Suriname te gaan, elk jaar te gaan. Denk na, muziekformaties gaan naar Suriname. Oudere mensen gaan naar Suriname, want er is een zorghotel in Suriname. Veel familieleden gaan ook naar Nauta. Laat me één ondernemer noemen, een Mila Bahadur Singh, die in Rotterdam heeft gewoond, ondernemer is geweest hier, jarenlang noem maar op, heeft gewoon een bedrijf opgericht in Suriname en ze app vandaag, ik luister ook naar Ujala Radio vandaag, maar ze heeft een bedrijf, ondernemershuis opgezet in de stad waar ze mensen laat netwerken. Geen reclame voor hun, maar ze blijft meerdere jaren al in Suriname. Zij is er gek geworden. Dus, en ze komt ook naar Nederland. En zo heb je verschillende mensen, dus een handelsverkeer is. Je hebt nu een rechter, een Nederlandse baccararechter in Suriname, die voor meerdere maanden ook in Suriname is. Onlangs heb je een professor gehad in Suriname, ook een Nederlandse man die overleden is, die in Suriname woonde en werkte. Kortom, je kan die ticket kopen. 850 euro, dat weet ik veel wel. Ja, je hebt hoogseizoenen. Als je kinderen hebt, dan zit je in juli, augustus. Dat is duur. December is ook duur. Maar ik wil de mensen zeggen, je hebt de route. Schiphol, Sanderij, Johan Adolf Penge Luchthaven. Je hebt de route. Parijs, Frans-Guyana, dat is ook EU. Parijs is buurman van ons. En Frans-Guyana is buurman van Suriname. Dat is ook Europa. Je hebt de route. Engeland, Heathrow bij wijze van spreken en Guyana en je bent bij de buren in Suriname en als je deze drie niet kan betalen, wat moet ik zeggen? Dan moet je elke zondag naar ons blijven luisteren. Dan moet je deze blijven luisteren. Wij zorgen voor waar al die mensen die tickets niet kunnen betalen of niet kunnen gaan, dat ze toch wel een Sernami en Surinaams gevoel krijgen vandaag.
0: Ja, even terugkomend over die staatsbedrijven van Suriname. Heel kort, Robbie. Maar Batiaïra Haki, is het niet beter dat Suriname al die staatsbedrijven gewoon privatiseert? Derde, want dan hebben ze die kosten niet ook.
1: Ja, je hebt groot gelijk, maar alleen staat dat in boeken en het is makkelijk. Maar als je gaat privatiseren, staatsbedrijven gaan grip verliezen op de bedrijven, dan gaan ze de volgende verkiezingen verliezen. Want in die staatsbedrijven zitten dus wat ik zei, daarom zei ik je, de private bedrijven is een verlengstuk van de politiek. Daarmee heb ik aangegeven.
0: Ja, ja.
1: En die top van Grasalco, waarom pakken ze Grasalco niet aan? De directeur van Grasalco is zijn familieleden van Brunswijk.
0: Ja.
1: Dus je gaat in je eigen huishouden snijden en dat betekent je gaat die verkiezingen verliezen. Dus daarom doen ze het niet. Maar eens met je, je moet het gaan privatiseren. Liever gisteren dan vandaag, dan krijg je een kleinere overheid en een modernere overheid.
0: Nou ja, de regering van Simons die zit al net iets meer dan een jaar daar toch? Veel actuele dossiers komen uiteindelijk op hetzelfde punt uit. Koopkracht, energie, veiligheid, infrastructuur, gezondheidszorg en de voorbereiding op olie en gas. En als je vandaag de balans opmaakt, zien we inmiddels duidelijke structurele veranderingen onder president Jennifer Simons. Of is de regering nog vooral bezig bestaande problemen te beheren, op te lossen? En op welk terrein moet voor eind 2026 aantoonbaar resultaat zichtbaar zijn? Heigas resultaat zichtbaar, zijn naam mee.
1: Nee, vanuit macro-economisch gebied niet. Het is een beetje stilstand, het is neutraal. Ja, je een klein beetje geld krijg je, dan geef je aan veiligheidsdiensten. Wet op Surinamerschap, liever niet veel op dat je veel beter zal hebben. De mensen moeten schoolpakketten nu kopen, schooltassen kopen. De mensen moeten bus kunnen betalen. Dus die 15% is dat resultaat, ik weet het niet. Eerste wat wij zeggen van UR, ook qua commentaar, is heb een plan, schrijf een stuk. Strijf een herstelprogramma. Maak 8 kantjes, zorg ervoor met goede alinea's. Dit gaan we doen bij onderwijs, dit gaan we doen met financiën, dit gaan we doen met olie en gas, dit gaan we doen. Ja, de bedrijven hebben wel een plan. Ze hebben ook een resultaatrekening, maar het is niet wat het wezen moet. Dus het commentaar op president Simon is, je bent een jaar en nog een paar maanden aan de macht. Kom met een degelijk herstelprogramma, renovatieplan, opbouwprogramma, een groeidocument, hoe je het ook wil hebben. Maar dat hebben ze niet. Ze kopiëren wel van de vorige regering, zetten iets erop. Een nationale ontwikkelingsplan bijvoorbeeld, zetten een paar deskundigen erop. Maar daadwerkelijke actie zie je niet. Wij wilden zien, wij, commentatoren, mensen die ook hier wonen. Wat doe je concreet aan het veiligheidsgebeuren in Suriname? Kortom, zoals ze bij privatisering nog geen plan hebben. Zoals ze voor verkeersdoden geen concreet plan hebben. Met duidelijke acties. Zoals ze dus bijvoorbeeld voor de onderbreking van stroom geen plan hebben. Zoals ze ook geen plannen hebben met betrekking tot het stoppen van leerkrachten die naar het buitenland gaan. Ja, die dingen moet je koet, hoofdstuk voor hoofdstuk gaan doen. En op een bepaald moment moet je lezingen gaan houden, commentaren gaan verzamelen en veel meer talkshow en radioprogramma's gaan volgen, omdat de mensen bereid zijn om te helpen. En de wetenschappers, de mensen, de beleidsadviseurs en noem maar op. En mensen van president Simons. En vooral directeuren van bedrijven die ook naar dit programma luisteren, want die apps komen binnen. Directeuren van bedrijven, van MKB, van middenbedrijven, van banken, et cetera. Die moeten dus ervoor zorgen dat het maatschappelijk middenveld wat sterker wordt en veel concreter dingen gaan doen. Want de bankwet is gemaakt, de belastingwet is gemaakt. Nu moet je gaan moderniseren en handhaven en gaan implementeren.
0: Nou ja, we gaan even naar de luisteraars vragen. Robbie, ik doe je HLM Pieter, dus mensen kunnen nog steeds hun vragen stellen. Op 020-363-0808 in het programma Deal Hester Nami, de stand van Suriname. Over keuringen van voertuigen, zegt Imro uit Groningen. Groningenzee, Imro reageert erbij. Hij zegt, het klopt van geen kant. Elk jaar voor 2 maanden naar SU gaat hij dan. En voertuigen gaan niet naar keuringslokaal, maar hebben alle bescheiden van keuring gewoon. Kun je het een beetje volgen, Robbie?
1: Jawel, ik weet waarop hij doelt. Kijk, Suriname is nog steeds een land van een beetje connectie, hè? Wordt gezegd corruptie. Dus dat wil zeggen, als je auto wil laten keuren, je kent de politieman daar, dan breng je daar naartoe en dat doe je. Maar dat is de kromme weg, dat is de malafide weg. Hetzelfde geldt ook voor rijbewijzen. Als je rijbewijs verlengt en je bent diaspora, dan gaan die mensen zeggen, ja, je moet een connectie hebben bij de politie en dan krijg je, dan wordt het verlengd. Maar in welk land niet? Of het nou regelarij is, of nepotisme is, of tjoekoe is. Ik weet het niet. Ik ga die dingen niet doen. Ik behandel de correcte dingen. Het zal wel. Dat fenomeen zal er wel zijn. Maar wat ik wel weet, laat me gewoon bij mijn mensen blijven. Mijn neven, mijn broers, mijn zussen. Nee, mijn broers heb ik niet in Suriname. Ze wonen allemaal hier. Maar mijn zussen, zij doen het correct. als ze een connectie hebben, dan gaan ze bellen. Ja, ik moet volgende morgen naar het buitenland gaan. Kan het verlengd worden of kan het vervroegd worden? Dat zijn reguliere dingen die je gaat doen. Maar als je een neef hebt en die is verpleegster en je wordt in het ziekenhuis opgenomen, dan gaat die neef je ook komen kijken of bezoeken. Dat gebeurt hier ook, dus in Bronnenvoort ziekenhuis als je een oom hebt. Ik kan het ook zo zeggen, als ik naar het ziekenhuis ga en ik ken wat mensen, artsen, nemen ze ook notitie van me, zeggen, hey Robbie, hoe is het met je? En allerlei dingen, ik heb je daar gezien. Dus we chargeren die dingen van Suriname, omdat inderdaad, Bayloid, mensen het meemaken. Ze schrijven ook. Onlangs is iemand in het academisch ziekenhuis overleden. Die mevrouw heeft alles geschreven op Facebook. Porkelikisba. Van familie P. Ga geen namen noemen van dit is gebeurd, dat is gebeurd. De dokter weigerde dat. Toen heb ik een klacht ingediend, et cetera. Als je zo naar het feitenverhaal leest, zal het wel allemaal kloppen. Dat fenomeen is er. Maar je moet hem niet generaliseren. Je moet niet zeggen, heel Suriname is corrupt. Heel Suriname werkt met tsoekoe. Heel Suriname doet dat. Want dat is framen. Dat is verkeerd dingen doen. Dat is zeggen, nee, Suriname is een nette, correcte, beleefde, juiste, mooi land. Kan je zelf niet aarden, dan ga naar Guyana. Vind je het niet leuk, dan ga naar Curaçao. Vind je het te duur, ga naar Bonaire. Maar klaag niet. Doe zelf wat aan trainingen, aan seminars. Werk met oil and gas. Want anders waren die bedrijven toch niet daar gegaan. Nogmaals, beste luisteraars van diaspora, Suriname, Nederland. Er zijn 7, 8, 9, 10, 12, 20 hotels in Suriname. Jullie kennen ze allemaal. Maar Torarica bouwt veel meer appartementen. Marriott is goed bezet. En van wie is Marriott? Diaspora. Dan heb je Breeze Hotel. Van wie is Breeze Hotel? Diaspora. Van wie is... Dus zo kan ik doorgaan. Achter elk hotel zit er dus een samenwerking Nederland-Suriname. Nederland moet Suriname helpen met trainingen, onderwijskansen, goede opleidingen, integriteit, eerlijkheid. Dan gaat Suriname ook meedoen met die ontwikkelingen. Maar ik kan zeggen dat in Suriname er behoorlijk goede instituten zijn die goed werk leveren, die ook goede rapporten maken en ervoor moeten zorgen. Staatsolie is een internationaal beursgenoteerd bedrijf en is een voorbeeld in Suriname. Dus als Suriname vandaag luistert en ze ook allemaal kleine staatsolie kunnen opbouwen of bouwen of renoveren, dan gaat het goed komen. Ik ben een positief mens. Ja, ik ben een optimist tot in de kist.
0: Ja, nou ja, Robbie, we horen het aan je. Elke zondag ook op Ujala Radio deel he, Sernami stand van Suriname. Vraag nog van een luisteraar. Niemand weet wat Sumoharjo in Indonesië is gaan doen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, maar Sumoharjo gaat elke keer naar Indonesië.
0: Oké, dus niks.
1: Ja, hij is van huis uit is hij dus een Javaan, dat weet je.
0: Ha.
1: En hij zit bijna in elke regering. En meestal onderhandelt hij namens zijn partij. Dat hij een ambassadeur in Indonesië wil hebben. En officieel is Sumoharjo raadsadviseur. Ja, en hij gaat zeggen, ik ga die historische band aanhalen met Indonesië, want ik ben raadsadviseur van de president en ik ga gesprekken voeren met Indonesische autoriteiten. En hij gaat zeggen, ik ben voorzitter van de coalitiepartij, noem maar op. En dan gaat hij zeggen, cultuursamenwerking, Javaans erfgoed, ik wil samenwerking uitbreiden, gedeelte cultuur, et cetera doen en internationaal de Javaanse gemeenschap ook onder de aandacht brengen. Maar Lloyd, goede vraag. Het gaat om dat Suriname Javanen heeft, Indonesische mensen heeft. En Indonesië is ook een diaspora-land. Ik ben blij dat ook de beller of de apper dat heeft gezegd. Je hebt Jawa-spora, je hebt Chinese-spora, je hebt India-spora, je hebt Afro-spora. Die verbondenheid is belangrijk. En hoe heet het? Paul Sumoharjo, die zorgt ervoor dat die verbinding onder meer tot stand komt op het gebied van immaterieel, cultureel erfgoed. Ik zou zeggen, Paul Sumoharjo, ga niet meer naar het buitenland. Je bent al boven 80. Doe het rustig aan. Stuur iemand anders daar naartoe. Misschien kan je dat geld ook beter beheren.
0: Yeah.
1: Maar ze gaan niet luisteren. Hij zit in de coalitie, ze zit in de regering. Hij gaat blijven
0: 80 jaar, kan je nagaan. Robbie, we moeten afsluiten. Dit programma Deal Hesternami, ja. Stand van Suriname. Veel mensen hebben een heleboel vragen, maar die komen wel de komende zondagen. Elke zondag vanaf 1 uur gaan we dit programma voor jullie brengen op Ujala Radio. Mits Robbie niet op vakantie gaat natuurlijk. Je hebt vakantie, Chel, jij gaat naar Riga, maar we gaan wel daar in plaats daarvan wel iets brengen, maar dan met betrekking tot Suriname. Maar bij zover is het nog niet. Suriname, Robbie, nog een afsluitende vraag aan je. Suriname praat veel over de miljarden die vanaf 2028 uit olie moeten komen. Hè? Maar als we vandaag al moeite hebben met de begrotingsdiscipline, EBS, SLM, gezondheidszorg, veiligheid, infrastructuur, is het op barbaar aanwezig. Waarom zouden we erop vertrouwen dat het straks met de miljarden wel goed gaat?
1: Ja, daar hou ik mijn hart vast. Want als je met weinig geld niet goed kan omgaan, welke garantie heb ik dat je het met veel geld goed zal doen? Dus dat is een zorgding die er is. En daarom is het van belang om te analyseren en te luisteren naar hoe andere landen het hebben gedaan. Noorwegen bijvoorbeeld, om een spaarfonds te gaan bouwen. Ik behandelde ook vandaag, iedereen moet een beetje gaan planten. Het begint bij dat elke Surinamer een moestuin aanlegt. Echt waar, een klein tuintje, want dat is jouw spaargeld. En het advies is ook van, als je dat bespaart en aan een beetje geld zet op je spaarrekening, dan ga je ook wat geld overhouden van je huishouding. Nou, dezezelfde tip is van belang voor de regering. Let op, er komen straks miljarden binnen. Suriname gaat booming worden. Ik verwacht zelf van dat Suriname highways zal krijgen. Ik verwacht dat ze misschien flatgebouwen zullen opzetten. Ik verwacht ook een klein beetje als Guyana. Meerdere hotels. Maar er is geen garantie dat ze goed ermee zullen omgaan. Daarom is het van belang, beste luisteraars, ook tot slot, dat je een goede keus maakt elke 5 jaar wanneer er verkiezingen zijn. Dat je ook jezelf opleidt om lid te worden van het parlement of van de staatsraad of een econoom wordt of een ingenieur wordt. Dat is wat we pleiten. Kitu parie, je wil leren. Vandaag is UR bezig elke zondag met een ruimere programma om je erop te wijzen dat u ook stage in Suriname kunt lopen. Dat uw kinderen ook daar kunnen afstuderen. Dat u ook in het Caribisch gebied iets kunt bereiken. Ook in Trinidad de omgeving. Niet alleen in Guyana. Dat wanneer u gaat cruisen in Amerika, dat u dus in Barbados terecht kan komen. Het is 2 continenten, Europa en Zuid-Amerika. En het is 1 brug die we moeten slaan. En de tip die aan Suriname gegeven wordt is, maak je begrotingswetten moderner. Zorg ervoor dat je beter handelsbalans hebt. Zorg ervoor dat je een sterke belastingdienst hebt. Zorg er verder voor dat je op elke afdeling ministerie integriteitsadviseurs hebt. Zorg ervoor dat je sterke banken hebt. Maar vooral dat je sterk gaat handhaven op het gebied van mijn eigen paradepaardjes. Liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, compliance, fiscaliteit, budgetair, noem maar. Maar het is een heel scala aan dingen die we de komende periode stuk voor stuk nader kunnen uitdiepen. Ja. Maar nogmaals, u moet die brug blijven slaan tussen Suriname en Nederland.
0: Nou, Robbie, dankjewel. Ik weet niet of de mensen het stukje over Rodney Leisner hebben gehoord, want in het begin haperde de techniek een beetje. Heel even in het kort over Rodney Leisner. De speurhonden uit Nederland hebben nog steeds niks gevonden. Kan je heel kort iets over Rodney Leisner vertellen?
1: Klopt. Dus de delegatie van John van der Heuvel is in Suriname. De politie heeft ook zijn medewerking toegezegd om met speurhonden naar Suriname te gaan. Maar speurhonden vinden geen spoor van vermiste filmproducent Rodney Leisner. En wat er gebeurd is met de vermiste filmproducent is nog steeds een raadsel. John van der Heuvel is ook niet verder gekomen. Alle overige berichten van er is mogelijk een lijk gevonden of een lijk verre staat van ontbinding moeten we. Het is niet correct. Het is niet van Rodney Leisner. Zoektocht gaat door. En ik hoop voor de familie dat hij gevonden wordt. Liefst in levende leven. Ik hoop dat hij ergens gegijzeld is, noem maar op, of ergens verblijft. Dat hij iets van zich laat horen. Maar ik hou mijn hart vast. Maar tot nu toe geen nieuws, geen mededelingen. Speurhonden hebben tot nu toe niets kunnen vinden.
0: De speurhonden hebben niets gevonden. Verdachte is wel aangehouden. Bij verdachte Hega Kono. Is ook wel mee?
1: Ja. 2 Cubanen hebben ze aangehouden. Dat was het echtpaar dat op een van de zwemgebieden van Saramaca daar was. Waar de zogenaamde auto, Kia Sorento, een witte Kia Sorento van de vermiste is gevonden. Uitgebrand en begraven in een zwamp. En de hoofdverdachte is de man Torilal. En Torila wordt nu gezocht en het Openbaar Ministerie is op zoek naar hem. Hij is overigens een Nederlander. En Torila is de ex-schoonzoon van Dilip Sarju, maar hij was al gescheiden met Warsha Sarju. Dus dat is dingen. En Leisner was werkzaam als directeur bij Rudisa. Eigenlijk de post die vroeger Torila had. En sommige mensen speculeren ook iets in de familiesfeer. Maar ik zou niet durven worden gezegd van dat er mogelijke relaties onderling zijn. Maar de hoofdverdachte is iemand die bij Rudisa heeft gewerkt. Degene die het geld vrij heeft gemaakt om te onderzoeken is Warsha Sarju, enig dochter van Dilip Sarju. En degene die vermist wordt is ook iemand die daar als CEO heeft gewerkt. En de politie is bezig om inderdaad klaarheid te brengen. En ik hoop echt waar dat er klaarheid er in deze komt. Want dit onderwerp houdt Suriname flink bezig.
0: Ja, want ik hoorde Jehubiego speculatie. Hoe is het? Van dat die ex van mevrouw Sarju, ik kan hem heen, Warsha Sarju zeggen. Upper exact is eigenlijk een vakantie of zo? Is dat een roddel?
1: Nee, dat kan ik niet beoordelen. Nee, dat zou niet kunnen. Maar als ze op vakantie is geweest, dan zou het puur zakelijk kunnen zijn. Kijk, het kan ook zo zijn, wat speculatief, hè? Ja. Speculatief, puur speculatie. Er wordt ook geredeneerd van dat Warsha mogelijk een relatie zou hebben met die Rodney Leisner. Torilal, die de vader is van het kind van Warsha, kon niet verwerken dat Rodney de stiefvader is. Dat is puur speculatie wat op social staat.
0: Ja.
1: En dan ga je dus vanwege de problemen die zijn in relatiesfeer, want die twee kennen elkaar, want die twee zijn ook nog betrokken geweest bij Rudisa, dan ga je wraak nemen, rancune. Dan ga je lokken richting Saramaka, ergens vakantiehuis van Torilal, dat wordt gezegd. Want de politie heeft tape en opnamebandjes kunnen volgen waarin de laatste drie woorden van Rodney Leisner was nice, nice, nice. En dat zegt hij tegen waarschijnlijk Torilal. Mm. En dat ga je zien als bewijs. Dan zeg je van, oh ja, waren ze in het verleden vakantie geweest? Ja, Warsha Sarju gaat vaker naar het buitenland. Maar ze is de eigenaar van alle Rudisa bedrijven, een geweldige company in Suriname op het gebied van brood en weet ik veel wat, allerlei dingen. Maar let er wel op, Rodney werkt daar en Tony Lauders zijn veel argusogen op dat bedrijf gericht. Vandaar dat €50.000 is vrijgemaakt om dingen te zoeken. Maar nogmaals, de inzet van de zoekhonden uit Nederland, en we praten nu over vanaf 15 augustus, hè, is dus deze zaak aan de gang. Die heeft dus, de inzet van de zoekhonden heeft niks opgeleverd. Ook geen stoffelijk overschot. De honden zijn geweest op een speciaal plek in Saramaka. Die honden zijn getraind, ook op het gebied van zoeken. En nu is men bezig te kijken naar aanvullende graafwerkzaamheden en andere plekken. Want het zou zomaar kunnen zijn, die Otowara Saramaka mee. Maar die man, dus de verdachte niet, maar dus mogelijke de vermiste, mogelijke slachtoffer, die zou ergens anders kunnen zijn. En als je meeneemt naar Cuba, of je gaat hem brengen naar Bensdorp, of achter Brazilië, of weet ik veel, nou, dan gaan die honden het nooit kunnen vinden. Want zoen je wel mooi, maar ook doordelijk naar zoen.
0: Oké, Robby, dankjewel voor je bijdrage voor het programma Deal Hesanami, de stand van Suriname. Een uitgebreide uitzending vandaag, want ik heb het programma naar de hamer. We zijn er weer op de zondagmiddag vanaf 1 uur met heel veel nieuws uit Suriname. Aardjum lukt er niet uitgebreid, maar jullie heel over Suriname. En ik denk dat de mensen nu helemaal bijgepraat zijn, toch?
1: Ik blijf het altijd zeggen van My Lloyd. Je hebt geweldig werk verzet om Suriname en Nederland te verbinden. Alle luisteraars in Suriname, hartelijk dank. Alle luisteraars hier in Nederland, van Almere, Amsterdam, al die mensen die geappt hebben. Dank, dank, dank, dank, dank. We blijven die verbinding met elkaar maken. En we blijven die kahanis met elkaar delen. Tot volgende week. Ram, ram, namaste. Assalamu alaikum. Goedemorgen, wan. Boeshonde.
0: Ja, goedemiddag allemaal. En dankjewel, Robby. Mooi zijn hier.
1: Goedemiddag. Dag. Brasa.
0: Ik heb een heel mooi programma. Het is genaamd Deal Hesanami. De stand van Suriname. Met Robby Ma-

0: heeft geluisterd naar een herhaling van de analyse van het nieuws uit Suriname.
1: Live vanuit de hoofdstad.

0: Rout Odink, zowel als Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doe Johnny het toch.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Sunnewalawani Wale, Sanitje Onis Tarik Setemberko, zaterdag 19 september. Na een lange tijd weer aan Jabberjes. Ik Jabberjes concert, Honnewalle Hei, Meervaarttheater mee. Ujala's, the greatest voices of Bollywood. Met Mumbai Bisquezaad, Aurare Hei, Mausmi Ubroy.

0: en Maus Mil Road Kazaat. Shikar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Onizam Wagi te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grillen af via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasat Museum inloop. Or program gaat me keer jij gaat raadko. Pauni Barabji. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Toke Awe Kipperi. Dikke Kipperi. Au Suni Kipperi. Ik Hazin Raad. Aapke naam.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt... ...leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland... Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. In Belgrado zijn honderden mensen samengekomen voor de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. Aanwezig zijn familieleden, oud-militairen en de landelijke minister van Justitie. Het is geen staatsbegrafenis. Mladic werd in 2017 veroordeeld voor genocide, waaronder de massamoord op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. Na de uitbarsting van de vulkaan Anna Krakatau worden in Indonesië duizenden extra vluchten geannuleerd door vulkanische as. 7 vliegvelden blijven voorlopig dicht, waaronder de internationale luchthaven Soekarno-Hatta bij Jakarta. Honderdduizenden reizigers ondervinden hinder. Er vielen geen slachtoffers en evacuaties waren niet nodig. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujjala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Dus afrit Liesel en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over. En oponthoud door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: You are, omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Dat leidt weer tot flink hogere prijzen aan de pomp. Na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau worden in Indonesië duizenden vluchten geannuleerd door vulkanische as. 7 vliegvelden blijven voorlopig dicht. En Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Je kan omrijden via Den Haag. Het loopt ook vast de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel heb je 10 minuten oponthoud. En verder vertraging door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honen wel hè, door Shadi honen wel hè. Ja, kizika moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te hè. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलॉन तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal met behulp van specialistische teams en de mobiele eenheid. Dit volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkse weg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. De politieke druk op de positie van bondskanselier Merz neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. En de Duitse politie heeft in totaal 22 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ze zijn onschadelijk gemaakt. De politie ontdekte ze in het kader van het onderzoek naar de aanvallen op het elektriciteitsnet. De vermoedelijke dader is nog altijd niet gevonden. Dat is een 48-jarige man die brieven heeft verstuurd waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor een reeks sabotageaanvallen. In zijn woning zijn explosieven gevonden. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember masoom the bekhabar. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaafpolder en afrit Dordrecht Centrum staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten op onthoud. En op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

You are Ujala Radio Headlines. Oud-premier Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. Politie zoekt vandaag in en om overhasseld weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal na de aanval vorige week op de woning van Jan G. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. En de Duitse politie heeft in totaal 21 explosieven gevonden bij een stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: AM4
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala, Lari Heyan Welisanitje, zaterdag 19 september, Ujala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Biskazaar en 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagi Tuzeng, Mausmu Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van... Ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa. Wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Ga me nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadkissen mee, AWC. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Larehe Ujala. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 21. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Flemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तुम्हें तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो खाया है बिना कोटरावा तोर विवाह होने वाला है तोर शादी होने वाला है सुनवालो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवरागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp staat 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechterrijstrook is hier dicht. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. Op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, heb je tussen de afrit Ierseke en Rilland 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechter rijstrook is dicht. En tot slot de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Oud-premier Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal na de aanval vorige week op de woning van Jan G. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. En de Duitse politie heeft in totaal 21 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp staat 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechter rijstrook is hier dicht. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. Op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, heb je tussen de afrit Ierseke en Rilland 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechter rijstrook is dicht. En tot slot de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Oud-premier Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal na de aanval vorige week op de woning van Jan G. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. En de Duitse politie heeft in totaal 21 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 21. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. We beginnen met een wegafsluiting, dat is de A28 Amersfoort-Zwolle. Die is dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen. Je kunt wel omrijden, doe dat dan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog file gemeld op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: Dilse Diltak, Ujala Radio Per. Up Ye Song, Ujala Radio. Tujane.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Oud-premier Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal na de aanval vorige week op de woning van Jan G. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. En de Duitse politie heeft in totaal 21 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

are. Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse Polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Ojala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Ik raad Akenaam. Zaterdag 19 september. Meervaart Theater mee. Jabertoe, mooiste buikje taakseke herzoensake hega. Jobjes concert, hoe nu wel een aapje gaat u. Arie aapje charme. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin kisa.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Maar Rutte vindt dat niet. Hij benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Verder was hij geïrriteerd dat de commissie corona en berichten openbaarde. Grapperhaus bijvoorbeeld noemde onderwijsminister Slob een soepjurk en jankert. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1-2% van het bruto binnenlands product. Verdaas presenteert zijn bevindingen aan minister Karremans en waarschuwt dat technische maatregelen onvoldoende zijn om alle gevolgen van droogte, verzilting en wateroverlast te voorkomen. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en David's Sling. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Stefanie Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van het CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. De spits begint, er staat nu 160 kilometer file in totaal. Het is op dit moment vooral druk in de omgeving van Nijkerk door de afgesloten A28. De weg is dicht in beide richtingen vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. Daardoor staat er ook file op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk kun je 25 minuten bij je reistijd optellen. Ook op de A58 is het druk, Tilburg-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd op de linkerrijstrook tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: It is a different combination alongside.

तुम्हें मेरा ही होना होगा। Ja, een heerlijke Ghana, prachtig mooi gezongen door Sujal Umrao. Hij heeft het weer prachtig mooi gedaan. Ja, een heerlijke mix van passie, van ritme en net dat beetje extra magie. Dat het weer net wat mooier maakt. Ja, met de formatie Freestyle is dit de stem van Sujal Umrao. Ja, ik zou zeggen, blijf er lekker bij, want straks draai ik iets wat je oren laat glimlachen. Maar ja, eerst gaan we even ademhalen, want deze Ghana was pure energie. Ja, je luistert naar Ujala Radio Orwobi Amit Jayaramkesat. En op dit moment heb ik hier de stem van Jubin Notjaal. Een nummer waar we eventjes heerlijk op kunnen relaxen en even heerlijk op kunnen ademhalen. Ghanese naam heet Barbaat en komt uit de film Sayara uit het jaar 2025.

कि होना चाहे प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। या प्रachtig mooi गाना का नाम है बर्बाद, स्टेम फॉन जुबिन नौटियाल। या अन फ्रागिले हार्टवर्शुरेंडे मेलोडी आई द फिल्म संयारा। En een Ghana waarin liefde zo teder is dat zelfs het idee ervan je hart helemaal kan breken. Je komt dus uit de film Senyara. Uit het jaar 2025, een van de meest romantische successen uit het jaar 2025. Zowel voor Ahaan Pandey als Anit Parda is Senyara hun eerste grote film. En ja, deze film maakte hen direct tot populaire gezichten. En ja, Anit die won zelfs een IMDb Breakout Star Award en ook een Star Meter Award. Ja, dat zijn nog eens mooie mijlpalen die je bereikt zo vlak aan het begin van jouw filmcarrière. Ik zie mooi mooi Ghana, goed zo dat Ghana, Ghana die je raakt. Ja, laat de emotie van Barbaat nog eventjes binnenkomen en houd je hart vast voor wat volgt. Ja, ook weer zo'n prachtige mooie romantische Ghana uit de film Behen Hogi Tiri. En je hoort het al, Ghana kanaam heet Tenuna.

Echt in Una Bolle Power. Een prachtig mooie Ghana, de stem van Jubin Nautial. Een prachtig mooie Ghana dat ook klinkt als een liefdesgeheim. Dat zachtjes en stilletjes in je hart wordt gefluisterd. Het gaat over dat stille gevecht tussen wat je voelt en wat je durft te zeggen. Want ja, Tujani, toch? Soms is stilte luider dan woorden. Ja, het is een nummer dat je laat denken aan die ene blik, die ene ontmoeting en de dingen die je nooit hebt uitgesproken. Ja, sommige liefdes leven in stilte, niet omdat ze klein zijn, maar omdat ze te groot zijn geworden. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana hier bij Ujala Radio, waar Wobi Amit Jeremkesat. De stem van AP Dylan, haar Ghanakanaam hit Thori Sidharu.

या थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई. Ja, een liedje dat beschrijft hoe een beetje alcohol herinneringen triggeren en gevoelens versterken. Ja, een enkel slokje en de wereld vervaagt. Alleen jij blijft helder in mijn herinnering. Het is de heerlijke stem van EP Dylan samen met Shreya Ghoshal on the vocals. Ja, een nummer dat je meebracht naar die late nachten waarin een klein glaasje alles vervaagt. Behalve die ene mooie, prachtige persoon.

Ja, een hartverwarmend pleidooi voor een nabijheid. Een melodie die zegt, blijf bij me, want jouw afwezigheid vult mijn nachten met sterreloze leegte. Ja, prachtig mooi gezongen. De stem van Simran Chaudhary samen met Aditya Rikhari on the vocals. Ik zie ik mooie Ghana, heerlijke Ghana. Feel Good Ghana hier bij Ujala Radio. Vandaag op deze prachtige, mooie dag. Wat je ook aan het doen bent, wat je ook van plan bent, zorg ervoor dat je Ujala Radio met je meeneemt.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Oud-premier Rutte is het niet eens met uitspraken die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld die van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1 naar 2% van het bruto binnenlands product. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment staat er 440 kilometer file in het land. De spits is dus begonnen en het wordt snel drukker op de weg. Het is...

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mew Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Tujaneto.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Nigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiefer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, the best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio.
12: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment staat er 440 kilometer file in het land. De spits is dus begonnen en het wordt snel drukker op de weg. Het is vooral druk rond Nijkerk doordat de A28 dicht is. Nou, file op de A28 dus. Zwolle richting Amersfoort, tussen Strandmulde en Amersfoort-Vathorst. Daar is de A28 dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En dat veroorzaakt 20 minuten oponthoud ter hoogte van de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Verder files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 20 minuten extra. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Heemskerk gebeurde een ongeluk. De berger is aanwezig, maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Daarom doe je er 20 minuten langer over. Tot slot nog de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk rijdt het langzaam over 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live. Doe Janne Hei toch?
2: Ujala Radio per suniye yadgar geet.

You are. Ujala Radio Headlines. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vandaag tijdens een persconferentie. Oud-premier Rutte is het niet eens met uitspraken die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld die van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. En tot zover het weer.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, Kizika Moenes en Skaar heet. Ujala Radio, vermaag aap deze te heet. Pandra vermaag voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Giska Hindizar, Ujala's The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, Aurjeep He. Meervaart Theater mein, Aryaab ke Shahar mein, Shekhar Kumar. Mouse Mew Roy ke saath, Ayan Mukherjee. Boyke Dadadin, Aur Nizam Vagi te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitje raad het toch? Raad ke saath bezig. Inloop. Our program raad ko 12 baje ghar pahunne wale hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Weer in juli bestaat 40 jaar. Niet

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden, dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz, die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment is het druk in het zuiden en westen van het land, maar vooral in het midden van het land door de afgesloten A28 bij Nijkerk. Die is namelijk dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen van Rijkswaterstaat. In beide richtingen kan het verkeer het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op verschillende plekken veroorzaakt de afsluiting voor files. Dat zien we bijvoorbeeld op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk door een ongeluk. Tussen Lexmond en Werkendam is er ook schade aan het wegmeubilair. Het veroorzaakt meer dan een uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: नमस्कार मैं मल्का याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो तू जाने है तो
3: वेलकम टू उजाला रेडियो आपका मनोरंजन रेडियो स्टेशन

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden, dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You Are. Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt er regen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

jij binnenkort trouwen? Door wie we gaan wel heen? Door Shadi gaan wel heen? Zullen we wel? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we gaan wel heen? Door Shadi gaan wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Roos Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Luister naar Malouane Wally. Zinnetje Onistarik September Koe. Zaterdag 19 september. Na een lange tijd weer aan Jobberjes. Ik Jobberjes concert. Honne Wally Hey. Meervaarttheater mee. Ujala's The Greatest Voices of Bollywood. Met Mumbai Biskisaat. Aurare Hey. Mausmi Ubroy.

0: En Mouse Meal Road gezet. Shikker Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Onizam, Wagi te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grillen af via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasad WC inloop. Or program, gaat me keer jij gaat raadko. Pauni Barabji. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Tokje Awe Kipperie, Dikke Kipperie, Aosuni Kipperie. Ik Hazien Raad, Aapke Naam.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n 1 miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. En dan tot slot het weer. Vanavond worden er op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: पार चल। You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat er vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. En door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt nog verder naar 29 centimeter. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
5: 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 3:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. 1 vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n 1 miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat er vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
6: Ha ha ha ha.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekwehe. Orham. Aapse Baatkeringe. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp nummer hè.
6: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment twee wegafsluitingen. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht op de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog de N62 Borselen-Zeeuws-Vlaanderen, want daar wordt de Westerschelde-tunnel vanavond deels gesloten voor wegwerkzaamheden. Het verkeer kan vanaf 8 uur vanavond door één tunnelbuis. Ter voorbereiding is de tunnel nu tot 8 uur helemaal afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ujala Radio, Dujana hit toch? Mijn favoriete radiostation.

0: मुकेश जी की आवाज और फिल्म का नाम जिस देश में गंगा बहती है।
1: प्यार कर ले।
2: यू आर
3: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt er regen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

En kunt u ons telefonisch niet bereiken of moeilijk bereiken? Stuur dan gewoon een mailtje naar info@ujala.nl.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment is de A28 Amersfoort-Zwolle dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog vertraging op de N62, Zeeuws-Vlaanderen richting Borselen. Daar moet het verkeer door één tunnelbuis en daarom sta je tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de Westerschelde-tunnel 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2 en half 3 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal nog 48 uur dicht. En de Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat er vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2 en half 3 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal nog 48 uur dicht. En de Amerikaanse.
2: Live vanuit de Hoofdstad.
3: Ujala, laat je aan wel eens een nietje. Zaterdag 19 september, cool. Ujala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Beach Kazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagituzang, Mausmew Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van, ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, Wacht P, Geridlina. Koop je kaart op tijd. Heb je nou hoeveel moeilijke toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadjes ermee, ADWC. Zaterdag 19 september. The greatest. Voices of Bollywood. Larehe Ujala. Ujala Radio. Hamaru Dal Radio. Ujala.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. 1 vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. You are.
4: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Born ben je 5 minuten langer onderweg. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is de Hardenbergerbrug gesloten vanuit veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो.
2: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten... ...omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen... Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal... hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Het verkeer loopt op dit moment vertraging op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Dodewaard en Andelst 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. Verder nog een wegafsluiting, dat is de A28 Amersfoort-Zwolle. Die is dicht bij de Hardenbergerbrug vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor. In opsporing verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora
6: Khan. Hi, Mehu Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: उजाला रेडियो रातों दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगेगा विल जय बरिखी स्टूडियो नार ओंस स्टूडियो हाँ विल जय बरिखी स्टूडियो नार ओंस स्टूडियो दन कम दर स्टूडियो बरिख नार 020-363-0808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रातों दिन आप हमसे बात कर सकते हैं
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Twee matrozen zijn door de militaire kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. In Opsporing Verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. En de Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag werden weggestuurd.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
1: Ja, sajan ko sajni pasand nahi, phir kyun ye darwaza band nahi?
2: Karu kaun jatan, jaldi ho milan. Karu kaun jatan, jaldi ho milan. Sunte ho sajan, chananan, chananan. Chananan, chan.

Oejala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oejala Radio.

0: सपने
1: पल। यू आर
2: दिट इज हेट उजाला न्यूज। गुडनावंड, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: अरे हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Twee matrozen zijn door de militaire kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. In Opsporing Verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. En de Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag werden weggestuurd.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.